0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Opluchting na het zware verkeersongeval op de E403 in Isegem. De vader van 39 en zijn dochtertje van 4 zijn sinds gisteravond buiten hun levensgevaar. Hun auto werd langs achteraan gereden toen ze stilstonden aan een werfzone. De moeder en het 7-jarige zoontje liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. De 70-jarige piloot die zaterdag met zijn zweefvliegtuig neerstortte in Geraardsbergen verkeert daarentegen wel nog in kritieke toestand. Het parket onderzoekt de precieze oorzaak van de crash, want dat is helemaal niet duidelijk. In Gent is actrice Nathalie Broods begonnen aan een unieke theatermarathon. Ze staat 24 uur lang op het podium om 100 keer exact dezelfde scène te spelen, telkens met een andere tegenspeler. In de Alpen zijn in amper één dag tijd 7 bergbeklimmers om het leven gekomen. De dodelijke ongevallen gebeurden op flanken in de Italiaanse, Zwitserse en Franse Alpen. In Albanië hebben demonstranten intussen een luxe resort bestormd dat gelinkt wordt aan Jared Kushner, de schoonzoon van Amerikaanse president Trump. De betogers eisen compensaties en protesteren tegen de bouw in een beschermd natuurgebied. In het darts zijn de Belgian Arrows uitgeschakeld op de World Cup. Mike de Dekker en Dimitri van den Bergen verloren in de 8e finale met 8-7 van titelverdediger Noord-Ierland. Voor zondag wisselen wolken en opklaringen elkaar af bij zo'n 19 à 20 graden. De week daarna wordt het fors warmer met donderdagtemperaturen rond 30 graden. De kans op onweer wordt ook groter tegen de avond.
2: Alweer een nieuw uur met de

0: Check de promo. Check de promo. Aldi, altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
0: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.
2: Dit is hem. Radio Dinsdag.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Opluchting na het zware verkeersongeval op de E403 in Isegem. De vader van 39 en zijn dochtertje van 4 zijn sinds gisteravond buiten hun levensgevaar. Hun auto werd langs achteraan gereden toen ze stilstonden aan een werfzone. De moeder en het 7-jarige zoontje liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. De 70-jarige piloot die zaterdag met zijn zweefvliegtuig neerstortte in Gerardsbergen verkeert daarentegen wel nog in kritieke toestand. Het parket onderzoekt de precieze oorzaak van de crash, want dat is helemaal niet duidelijk. In Gent is actrice Nathalie Broots begonnen aan een unieke theatermarathon. Ze staat 24 uur lang op het podium om 100 keer exact dezelfde scène te spelen, telkens met een andere tegenspeler. In de Alpen zijn in amper één dag tijd 7 bergbeklimmers om het leven gekomen. De dodelijke ongevallen gebeurden op flanken in de Italiaanse, Zwitserse en Franse Alpen. In Albanië hebben demonstranten intussen een luxe resort bestormd dat gelinkt wordt aan Jared Kushner, de schoonzoon van Amerikaanse president Trump. De betogers eisen compensaties en protesteren tegen de bouw in een beschermd natuurgebied. In het darts zijn de Belgian Arrows uitgeschakeld op de World Cup. Mike de Dekker en Dimitri van den Berg verloren in de 8e finale met 8-7 van titelverdediger Noord-Ierland. Voor zondag wisselen wolken en opklaringen elkaar af bij zo'n 19 à 20 graden. De week daarna wordt het fors warmer met donderdagtemperaturen rond 30 graden. De kans op onweer wordt ook groter tegen de avond.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Ja,

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Opluchting na het zware verkeersongeval op de E403 in Isegem. De vader van 39 en zijn dochtertje van 4 zijn sinds gisteravond buiten hun levensgevaar. Hun auto werd langs achteraan gereden toen ze stilstonden aan een werfzone. De moeder en het 7-jarige zoontje liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. De 70-jarige piloot die zaterdag met zijn zweefvliegtuig neerstortte in Geraardsbergen verkeert daarentegen wel nog in kritieke toestand. Het parket onderzoekt de precieze oorzaak van de crash, want dat is helemaal niet duidelijk. In Gent is actrice Nathalie Broods begonnen aan een unieke theatermarathon. Ze staat 24 uur lang op het podium om 100 keer exact dezelfde scène te spelen, telkens met een andere tegenspeler. In de Alpen zijn in amper één dag tijd 7 bergbeklimmers om het leven gekomen. De dodelijke ongevallen gebeurden op flanken in de Italiaanse, Zwitserse en Franse Alpen. In Albanië hebben demonstranten intussen een luxe resort bestormd dat gelinkt wordt aan Jared Kushner, de schoonzoon van Amerikaanse president Trump. De betogers eisen compensaties en protesteren tegen de bouw in een beschermd natuurgebied. In het darts zijn de Belgian Arrows uitgeschakeld op de World Cup. Mike de Dekker en Dimitri van den Berg verloren in de 8e finale met 8-7 van titelverdediger Noord-Ierland. Voor zondag wisselen wolken en opklaringen elkaar af bij zo'n 19 à 20 graden. De week daarna wordt het fors warmer met donderdagtemperaturen rond 30 graden. De kans op onweer wordt ook groter tegen de avond.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een schietpartij in Molenbeek in Brussel. Daar werd een schot gelost in de buurt van een café, dat bevestigt de politie. Er vielen geen gewonden, het onderzoek loopt. Het is niet duidelijk of er verdachten zijn opgepakt. Een drukke dag op het WK voetbal. Topfavoriet Brazilië liet meteen punten liggen tegen Marokko. Het speelde 1-1 gelijk. Marokko kwam halfweg de eerste helft op voorsprong, maar Brazilië maakte nog voor de rust gelijk. In de tweede helft vielen geen doelpunten meer. Nog in dezelfde groep staat Schotland verrassend aan de leiding. Schotland won met 0-1 van Haiti, hun eerste WK-overwinning in 28 jaar. En in ons basketbal zijn de Antwerp Giants kampioen. Ze wonnen de beslissende wedstrijd van Oostende met 89-84 na een verlenging. Na het vierde kwart stond het 77-77. Het is 26 jaar geleden dat Antwerp de titel won. Voor Oostende komt er een einde aan een reeks van 14 opeenvolgende titels. De dag start zonnig, daarna neemt de bewolking toe, maximaal tot 20 graden. Morgen droog en brede opklaringen bij 21 graden. De volgende dagen wordt het warmer en zonniger. Donderdag gaan we richting 30 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credium. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credium.be. Credium, jouw partner bij asbestsanering.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een schietpartij in Molenbeek in Brussel. Daar werd een schot gelost in de buurt van een café, dat bevestigt de politie. Er vielen geen gewonden. Het onderzoek loopt. Het is niet duidelijk of er verdachten zijn opgepakt. In Nederland is al 124.000 euro opgehaald na het ongeval met fietsende kinderen. Daarbij kwamen 3 kinderen en een begeleider om het leven. Ze waren op schoolkamp toen ze werden aangereden door een auto. Een ouder van de school had de inzamelingsactie opgezet en zegt dat er nu genoeg geld is verzameld voor de direct getroffen gezinnen. Na het ongeval is een man van 19 opgepakt. Vanavond is er mogelijk ook nog een stille optocht. En een drukke dag op het WK voetbal. Topfavoriet Brazilië liet meteen punten liggen tegen Marokko. Het speelde 1-1 gelijk. Marokko kwam halfweg de eerste helft op voorsprong, maar Brazilië maakte nog voor de rust gelijk. In de tweede helft werd niet meer gescoord. Nog in dezelfde groep staat Schotland verrassend aan de leiding. Schotland won met 0-1 van Haiti, hun eerste WK-overwinning in 28 jaar. De dag start zonnig, daarna neemt de bewolking toe, maximaal tot 20 graden. Morgen droog en brede opklaringen bij 21 graden. De volgende dagen wordt het warmer en zonniger. Donderdag gaan we richting 30 graden.

0: Ja, ja, pas op, ze heeft gelijk, hè. Today the world is a mess. Dat was Donna Hightower. Niet te hoog van uw toren blazen, hè, bij Donna Hightower. Nee, daar moeten we mee opletten. Goedemorgen, 7 uur geweest. Dit is alweer de zondagse aflevering van de ochtend.
1: Chris van Opstal.
0: En Sunny en Che hebben het over het kleine mannetje. Wie zou dat geweest zijn? Het is in elk geval de Little Man.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen.

verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar.

daar kom ik niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.

0: Ouder Stadsfestival met Braderie van 19 tot 21 juni in Diest. Ontdek de gezellige winkelstraten met ludieke en sfeervolle animatie, muziek en straattheater. Laat je verrassen door de leuke kraampjes en scoor de beste koopjes bij de lokale handelaars. Leuk weet je, de Diestse handelaars hanteren reeds braderieprijzen vanaf donderdag 18 juni. Op vrijdag en zaterdag openen de handelaars tot 20 uur, op zondag tussen 13 en 18 uur. Supermercado, van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni in Diest. Alle info op supermercado.be. Zondag 28 juli is het weer zover. Schaffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op schaffenclassic.be.
1: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen.

Ray Park Jr. Ghostbusters, dat was die film over, over die mannen die dus opgeroepen werden om de geesten uit te roeien, hè, met speciale geweren en toestellen, dat was een spel. Hè. Ghostbusters van Ray Park Jr. Dit is a Marty Webb. You must

Girls en Young at Heart. Ja, we proberen allemaal nog een beetje jong van hart te zijn. Ja, we proberen, heb ik gezegd, hè, want het lukt niet bij iedereen. Maar goed, als u daar gelukkig mee bent, is er absoluut geen probleem, want dat heet dan gelukkig zijn, toch, Anne-Christie?

0: Check de promo. Check de promo.
1: Aldi, altijd vers, altijd slim.
2: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
3: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

ILU, The Electric Light Orchestra, Hold on Tight to Your Dream, Accroche-toi à ton rêve. Ze zongen het ook in het Frans natuurlijk. John Sebastian was er ook bij met Welcome Back. En dit, beste vrienden, zijn de Village People. Daar is de Trump fan van, hè, van die mannen. Hè. Ja, ja, Can't Stop the Music. Everyone.

0: lekkerste ijs ambachtelijk bereid vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg. En zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs. Met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektriksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij...

0: BE. Bel of sms 0468-515-6891. Trick en fix. U willen tricksters met verstand van zaken.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

Op Nederland, zeer populair daar. Daar zit iets in het water. De Nederlandse Cats komen vandaar. Heel veel zangtalent. Jan Smit, ook uit Volendam. En natuurlijk deze, BZN, Mon Amour, 1976. We gaan snel naar 8 uur met Alidis Hitting en Hollywood 7.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Mogelijk wordt de vredesdeal tussen Iran en de VS vandaag dan toch niet ondertekend. Of toch niet als het van Iran afhangt, zei Mick Opeen van de komende dagen. Amerikaans president Trump gaat ervan uit dat het vandaag in orde komt. Intussen komen wel al heel wat punten uit het akkoord naar buiten. Midden-Oostenkenner Koert de Buff.
4: Als er één iets duidelijk is, denk ik, is dat Iran uit dit akkoord goed komt. Dat Iran lijkt toch gewonnen te hebben. Aan de ene kant gaat de straat van Hormuz terug open. Dat zal erin staan. Er zal ook instaan dat er bevroren gelden teruggaan naar Iran. Het gaat over vele miljarden die uiteindelijk naar Iran zullen stromen.
3: Het Iraanse persagentschap heeft intussen ook beelden verspreid van protesten in het land. Daarop is te zien hoe betogers zich verzamelen voor het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Die beelden moeten aantonen dat betogers niet akkoord zijn met de vredesdeal. Een schietpartij in Molenbeek in Brussel. Daar werd een schot gelost in de buurt van een café. Dat bevestigt de politie. Er vielen geen gewonden. Het onderzoek loopt. Het is niet duidelijk of er verdachten zijn opgepakt. In Nederland is al 124.000 euro opgehaald na het ongeval met fietsende kinderen. Daarbij kwamen 3 kinderen en een begeleider om het leven. Ze waren op schoolkamp toen ze werden aangereden door een auto. Een ouder van de school had de inzamelingsactie opgezet en zegt dat er nu genoeg geld is verzameld voor de direct getroffen gezinnen. Na het ongeval is een man van 19 opgepakt. Vanavond volgt er mogelijk een stille optocht. Een stunt van Australië op het WK voetbal. Het won met 2-0 van Turkije en staat samen met VS aan de leiding in groep D. Vannacht pakte Schotland dan weer zijn eerste overwinning op het WK in 28 jaar. Het won met 0-1 van Haiti. En nog in dezelfde groep liet topfavoriet Brazilië dan weer punten liggen tegen Marokko. Het speelde 1-1 gelijk. Nog op het WK spelen onze Rode Duivels morgenavond hun eerste wedstrijd tegen Egypte. In aanloop naar de wedstrijd gaf Kevin De Bruyne een persconferentie. Hij kijkt er naar uit en is vol lof over bondscoach Rudy Garcia.
5: Ik denk dat hij een heel goede band heeft gecreëerd met iedereen, de groep, de staf er rond. Ik denk dat op dit moment heel positieve vibes in het algemeen doorlopen met iedereen. En dat hij iedereen on board heeft gekregen, zeker na een moeilijke EK en dan die Nations League, om dan iedereen terug samen te krijgen. En dat is het belangrijkste.
3: Bijna alle Rode Duivels zijn fit. Enkel Zeno de Bast raakt niet klaar voor de wedstrijd tegen Egypte. Hij herstelt nog van een dijbeenblessure. En in ons basketbal zijn de Antwerp Giants kampioen. Ze wonnen de beslissende wedstrijd van Oostende met 89-84 na een verlenging. Na het vierde kwart stond het nog 77-77. Het is 26 jaar geleden dat Antwerp de titel won. Voor Oostende komt er een einde aan een reeks van 14 opeenvolgende titels. De dag start zonnig, daarna neemt de bewolking toe, maximaal tot 20 graden. Morgen droog en brede opklaringen bij 21 graden. De volgende dagen wordt het warmer en zonniger. Donderdag gaan we richting 30 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Om maar te zeggen dat we er eens stevig kunnen invliegen, ook op een zondagochtend even over 8 uur. Wham! En Young Guns, go for it. Goedemorgen allemaal, welkom in deel 2 van de ochtend. Iedereen klaar? Wij in elk geval wel, hè?
1: Chris van Opstaan.
0: Voilà, dan zijn we weer gelanceerd, beste vrienden. Ik heb straks Tony Braxton, Breed Again. Maar eerst Gunther Neefs. Ja, het gaat ondertussen weer wat beter met de Gunther. Want ja, de gezondheid wou niet zo erg mee de laatste tijd. Ik stap eruit. Moet je niet doen, hè, Gunther?

V&D. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen. Meld

0: Tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnel Serres van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

De Gibson Brothers, Come to America. Het was een fijne uitnodiging in 1977, maar op dit moment twijfel ik eraan of er nog veel mensen naar Amerika willen. Want het staat daar toch ook een beetje op zijn kop, laat ons eerlijk zijn. Dit is Black.

Ja, gisteren hadden we ze ook al in de uitzending. En toen zei ik je al dat, dat de Shadows natuurlijk het orkest waren van Cliff Richard. En als de Cliff af en toe er eens niet was. En die mannen die zaten niet stil. Ja, dan maakte die gewoon instrumentale hits. Hè. Dit was een van de zoveel hits van de Shadows. En de Foot Tapper. The Police was er ook bij met Can't Stand Losing You 1979. En dit is Denise Williams. Die wij vooral kennen van Let's Hear It For The Boy. Maar een paar jaar daarvoor had ze al een hitje met It's Your Conscience. Laat ons hopen dat het allemaal goed is met uw geweten. Hè? En dat er niks slecht op uw geweten ligt. En dan hoeven we eigenlijk niks te vrezen op een zondagochtend. Don't

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ja, ze hebben zich wel de hitparade ingezongen, maar om nu te zeggen dat ze zichzelf naar de top geshout hebben, dat is een beetje overdreven. Maar het was wel een hitje voor de Style Council in 84, Shout to the Top. Daarvoor instrumentale hit van Abdul Hassan en zijn orkest en zijn hele harem. Dat nummer heette The Arabian Affair. En dit zijn de Dinky Toys, een liefdesverklaring in het Spaans. Declaración de amor. I look at you.

0: Wat is dat ding?
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leapmotor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
4: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektriksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen.

0: www.bruinsmans.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U wil een tricksters met verstand van zaken.
1: Je auto wassen.
2: Check.
1: Je ramen wassen.
2: Check.
1: Maar je zonnepanelen?
2: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
1: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
3: Solar Assistance to the rescue.
1: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
4: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
5: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op kerkerhoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.

Je hebt mooie meisjes. Sommigen die kijken daar eens naar, die gaan daar voorbij en die zeggen niks. Maar je hebt ook mannen die het echt goed proberen. Hè. Die maken daar een liedje over, of voor. En dan lukt het, hè. Ja, ja, Pretty Belinda van Chris Andrews. En dit, beste vrienden, is Donna Summer. She works hard for the money. Dat deed ze inderdaad, een hitje uit 1983. Zij was the queen of disco.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Mogelijk wordt de vredesdeal tussen Iran en de VS vandaag dan toch niet ondertekend. Of toch niet als het van Iran afhangt, zij mikken op een van de komende dagen. Amerikaans president Trump gaat er wel van uit dat het vandaag in orde komt. Intussen komen al wat punten uit het akkoord naar buiten. Midden-Oosten-kenner Koert de Buff.
4: Als er één iets duidelijk is, denk ik, is dat Iran uit dit akkoord goed komt. Dat Iran lijkt toch gewonnen te hebben. Aan de ene kant gaat de straat van Hormuz terug open. Dat zal erin staan. Er zal ook instaan dat er bevroren gelden teruggaan naar Iran. Het gaat over vele miljarden die uiteindelijk naar Iran zullen stromen.
3: Het Iraanse persagentschap heeft intussen ook beelden verspreid van protesten in het land. Daarop is te zien hoe betogers zich verzamelen voor het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Die beelden moeten aantonen dat betogers niet akkoord zijn met de vredesdeal. Vlaanderen investeert bijna 18 miljoen euro in de renovatie van jeugdverblijven. Dat heeft bevoegd minister van Toerisme Hans Bonte beslist. Die verblijven worden onder meer gebruikt voor boskampen of sportkampen. Maar omdat die sterk verouderd zijn, dreigt het aanbod te dalen. In totaal telt Vlaanderen meer dan 600 jeugdverblijven. In Zwitserland wordt er vandaag gestemd of er een maximum bevolkingsaantal moet komen. Het is een initiatief van de rechtsconservatieve en nationalistische Zwitserse Volkspartij, de grootste partij van het land. Die wil het aantal inwoners beperken tot 10 miljoen, onder meer door nieuwe asielaanvragen en gezinsherenigingen te beperken. Vandaag telt Zwitserland 9,1 miljoen inwoners. Een stunt van Australië op het WK voetbal. Het won met 2-0 van Turkije en staat samen met de VS aan de leiding in groep D. Vannacht pakte Schotland dan weer zijn eerste overwinning op het WK in 28 jaar. Het won met 0-1 van Haiti. Nog in dezelfde groep liet topfavoriet Brazilië dan weer punten liggen tegen Marokko. Het speelde 1-1 gelijk. En nog op het WK spelen onze Rode Duivels morgenavond hun eerste wedstrijd tegen Egypte. In de aanloop naar de wedstrijd gaf Kevin De Bruyne een persconferentie. Hij kijkt er naar uit.
5: Hopelijk kunnen we gewoon goed starten tegen Egypte. Goede match te spelen, kunnen we ons ding doen en hopelijk winnen. Ja, als we zo kunnen groeien dat het goed kan gaan. En eens dat je verder gaat in een toernooi, dan probeert je elke match te winnen. Wat gaat er gebeuren? Geen idee. Maar op dit moment is het gevoel positief in de groep. Dus ja, wie weet kunnen we iets moois doen.
3: Bijna alle Rode Duivels zijn fit. Enkel Zeno de Bas raakt niet klaar voor de wedstrijd tegen Egypte. Hij herstelt nog van een dijbeenblessure. De dag start zonnig, daarna neemt de bewolking toe, maximaal tot 20 graden. Morgen droog en brede opklaringen bij 21 graden. De volgende dagen wordt het warmer en zonniger. Donderdag gaan we richting 30 graden.

0: David Bowie en de Pat Metheny Group. This is not America. Een hele goedemorgen allemaal. Welkom beste vrienden. Dit is het derde uur van de ochtend bij Radio Demerstad. En kijk eens wie er alweer klaar staat.
1: Ja, de Cliff. Hij is weer hier, hè, de Cliff.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Zondag 28 juni is het weer zover. Schaffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op schaffenclassic.be.
4: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
5: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord.

Fleetwood Mac, You Can Go Your Own Way, samen met onder meer Dreams en Don't Stop, een van hun allerdikste, hè? Go Your Own Way 1977. En hier zijn de mannen van The Brats, het verhaal over de Guitar Man, ja, die van dorp tot dorp ging om zijn kost te verdienen.

Waarmee Madonna aangaf destijds dat iedereen zo zijn grenzen heeft. You keep on pushing me over the borderline. Maar als je de ziekte borderline hebt, dan kan ik u vertellen dat dat niet om te lachen is. Neem het van mij aan. Jackpot, one and one is two.

Simply Red, Remembering the First Time. Zijn er nog mensen die goede herinneringen hebben aan de allereerste keer? Ja, vul zelf maar in van welke eerste keer. Hè? Daar ga ik niet over beginnen. Daarvoor hadden we nog Alive and Overcome uit 2001. Dit is Erik Messi. Kent u Erik Messi nog? Dat was de liedzanger van Toontje Lager. Die heeft een soloplaatje gemaakt in 86. Zonder jou slaap ik vannacht niet in.

0: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
1: Je auto wassen.
2: Check.
1: Je ramen wassen.
2: Check.
1: Maar je zonnepanelen?
2: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
1: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
3: Solar Assistance to the rescue.
1: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
4: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.

0: reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Of tweedehands wagen?
2: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
1: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
2: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
1: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
2: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
1: Jonge tweedehands wagens van alle merken.
2: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
1: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
2: Erkend door de meeste verzekeringen.
1: Groep Govaert in Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.

Ja, die zat daar goed, hè. En ja, die wou nog even blijven liggen, hoor. In The Arms of Mary van Sutherland Brothers & Quiver. Zometeen Jan de Groot, die mocht niet blijven liggen, want er is een nieuwe graffiti zo dadelijk tussen 10 en 12. Ik laat die met Catherine Ferry en...

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De strijd tegen sociale fraude heeft in de eerste 3 maanden van dit jaar al meer dan 100 miljoen euro opgeleverd. Dat is ruim 3 miljoen meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Rob Beenders.
4: We zien dat we meer en meer klachten krijgen van ondernemingen die problemen hebben met dikwijls buitenlandse ondernemingen. Vooral in de bouwsector, maar ook in de transportsector. Het zorgt ervoor dat mensen eigenlijk geen zwart werk doen in grote ondernemingen. Dat buitenlandse ondernemers die hier mensen te werk stellen, dat die ook hun bijdrage in België betalen.
3: In totaal werden er zo'n 38.500 onderzoeken uitgevoerd. Bij bijna de helft werd een overtreding vastgesteld. In Schaarbeek in Brussel is een man in levensgevaar nadat hij gisteravond is aangereden door een tram. Dat bevestigt de brandweer. De trambestuurder was in shock, ook hij had verzorging nodig. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Het onderzoek loopt. In Zwitserland wordt er vandaag gestemd of er een maximum bevolkingsaantal moet komen. Het is een initiatief van de rechtsconservatieve en nationalistische Zwitserse Volkspartij, de grootste partij van het land. Die wil het aantal inwoners beperken tot 10 miljoen. Onder meer door nieuwe asielaanvragen en gezinsherenigingen te beperken. Vandaag telt Zwitserland 9,1 miljoen inwoners. Geleidelijk aan meer wolken, deze namiddag opklaringen bij zo'n 20 graden. Morgen droog en zonnig, maximaal tot 22 graden. De volgende dagen warmer en zonniger, dinsdag 26 graden. Donderdag gaan we richting 30 graden.

0: Don't Stop the Music, zongen Yarbrough & Peoples. En dat zijn we ook niet van plan, want we draaien nog de tofste classics 24 uur per dag. Gekruid met de activiteiten voor vandaag, samengesteld en een redactie verzorgd door Frits van Perk. Tussen nu en 12 uur zetten wij ze op een rijtje.
1: Graffiti.
0: Van 10 tot 12.
1: Willem de Groot. Radio Demenstad.
0: En we hebben ook Vlaamstalige muziek mee. Dit is Wiltura.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenbormstraat 30, Alke.
4: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijs

0: www.vlaanderen.be. Bel of sms 0468-5168-91. Trick en Fix. U wil een trickster met verstand van zaken.
1: 20 jaar, Zelem, zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
2: Waar is mijn vleeskroket?
1: Bart Kael.
2: Samen in de zon.
1: Willy Sommers.
2: Hola, de zon in je haar.
1: De Romeo's.
2: Viva de Romeo's.
1: En als afsluiter de Gies Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
0: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

Ribbon Round the Old Oak Tree, een mondvol van Tony Orlando en Dawn, en daarvoor het rustige Shake You Down van Gregory Abbott. Het is vandaag Vaderdag, een hele fijne Vaderdag voor de papa's en de opa's. En er is een initiatief dat ter gelegenheid van Vaderdag is opgezet, namelijk in verscheidene landbouwbedrijven kan je terecht tijdens een open deur onder het motto Bezoek de Boer. Dat kan onder andere in het Nijswolkje in Rillaar, de Petrushoeve in Molenbeek, Wersbeek en Ferme Vitesse in Hoelede. Meer gegevens vind je op de website bezoekdeboer/vaderdag. En Aurodenberg viert nog altijd Giro Kermis en vanmiddag om 3:00 concerteert de Hageland harmonieus. De zangboekjes die liggen alvast klaar en de inkom is gratis. En dit is Billy.

Het is altijd hetzelfde liedje als we de Four Tops mogen geloven. It's the same old song. En daarvoor hadden we de diepe soulstem van Lou Rawls bij de Philadelphia International All Stars. En Let's Clean Up the Ghetto. Het foodtruckfestival Smaak is ook vandaag nog te zien in het stadspark van Hasselt. De kinderen kunnen zich uitleven, onder andere op petanque, minigolf en kindergriemen. En het foodtruckfestival is open tussen 12 en 21 uur. En tot 11:30 komt de postzegelkring Germinal Beringen nog samen in de parochiezaal van Korspel Beverlo. Je kan er altijd nog even binnenlopen. En dan nu, muziek van een juffrouw die één nummer 1 hit had in 1998. Emilia met The Big Big Girl in a Big Big World.

0: resultaat, abstract, nailstyling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
1: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijn Atelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
1: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
4: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
5: Supermercado, het Zuiderstadsfestival. Met braderie van 19 tot 21 juni in Diest. Ontdek de gezellige winkelstraten met ludieke en sfeervolle animatie. Muziek en straattheater. Laat je verrassen door de leuke kraampjes en scoor de beste koopjes bij de lokale handelaars. Leuk weet je, de Diestse handelaars hanteren reeds braderieprijzen vanaf donderdag 18 juni. Op vrijdag en zaterdag openen de handelaars tot 20 uur, op zondag tussen 13 en 18 uur. Supermercado, van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni in Diest. Alle info op supermercado.be. Het lekkerste ijs, ambachtelijk bereid, vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg. En zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs. Met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar. Zondag 28 juli is het weer zover. Schaffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is stroef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op

0: weer een beetje opgedreven met de Gloria Estefan. Toen nog als leadzangeres van de Miami Sound Machine met de Duck the Beat. En daarvoor de Angel Eyes, was eigenlijk het ommekantje van Voulez-vous van de Zweedse hitfabriek ABBA. Nog tot 12 uur komt de gespreksgroep Levensbeschouwingen samen in Den Egger in Scherpenheuvel. En je kan daar genieten naast de discussies natuurlijk van een kopje koffie of thee. Iedereen mag daar gewoon binnenlopen. En tot 1 uur is er ook nog een buurtmarkt op campus Dommelhof in Tieltwinge. En je vindt daar onder andere planten en bloemen, groenten en fruit, textiel en verzorging en lederwaren. En tot 4 uur is op de campus Kamsa in Aarschot de boekenmarkt nog geopend. De toegang is gratis. En nu trekken we naar het hoge noorden, want we hadden al ABBA, maar de zoon van Benny van ABBA, die vormde begin jaren 90 de band One More Time. En dit was een nummer 1 hit voor de groep. Hier is Highland.
1: Look

Your love keeps lifting me higher and higher. Dat zong Jackie Wilson. En tussen 11:30 en 5 kan je in de schuur van Tuur in Sint-Joris Wingen deelnemen aan een kruiwagenrace. En je kan er ook genieten van een lunch. Daarvoor moest je wel inschrijven op de website schuurvantuur.be. En vanmiddag om 13:30 vertrekt aan Café Den Hemel in Zichem een gratis orchideeënwandeling met gids. En nu gaan we richting het nieuws van 11:00 en dat doen we met dit Hollandse clubje My

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Bijna alle senioren pleiten voor een uitbreiding van de euthanasiewet. Onder meer voor dementie en andere vormen van wilsonbekwaamheid. Dat blijkt uit een bevraging van seniorenvereniging NEOS. Vandaag moet je wilsbekwaam, dus bij je volle verstand zijn om euthanasie te krijgen. Maar dat moet anders, zegt NEOS.
4: De belangrijkste reden waarom dat mensen die wetgeving willen aangepast zien, is dat mensen veel meer zeggenschap willen over op welk moment dat er een einde moet gesteld worden aan hun leven. En zeker in die gevallen zoals dementie of in het geval dat daar een accident gebeurt in de toekomst, waarin dat ze in een toestand verkeren die ze eigenlijk niet willen.
3: Meer dan 8 op de 10 senioren wil niet dat de familie een wilsverklaring kan tegenhouden. In Schaarbeek in Brussel is een man in levensgevaar nadat hij gisteravond is aangereden door een tram. Dat bevestigt de brandweer. De trambestuurder was in shock, ook hij had verzorging nodig. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Het onderzoek loopt. In het zuiden van Libanon zijn zeker 5 mensen omgekomen bij Israëlische aanvallen. Dat meldt de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Volgens het Libanese persbureau hebben de aanvallen onder meer huizen en overheidsgebouwen verwoest. Nochtans geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. Geleidelijk aan meer wolken. Deze namiddag klaart het op bij zo'n 20 graden. Morgen droog en zonnig, maximaal tot 22 graden. De volgende dagen warmer en zonniger. Dinsdag 26 graden. Donderdag gaan we richting 30 graden.

0: Je moet het maar doen, hè. Dancing on the Ceiling. Dat kon Lionel Richie intussen 40 jaar geleden. En daarmee openden we het tweede graffiti-uur op deze zondag, de 14e juni. De activiteiten voor vandaag, samengezocht door Frits van Perk. Een hele goede morgen.
1: Graffiti.
2: Van 10 tot 12.
1: Willem de Groot. Radio
0: En nu naar een van de pioniers van de rock'n'roll 70 jaar geleden. Dit is Bill Haley.
3: See you later, alligator.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: De omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
4: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
5: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoutank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoutanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
6: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
7: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
6: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
7: Leuvense Steenweg 160.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen.

Ze liepen een beetje verloren in de muziek, maar het legde hen geen windeieren. Het werd een dikke hit voor de Sister Sledge, Lost in Music. En Let's Groove Tonight kwam van Earth, Wind and Fire. Vanmiddag tussen 14:30 en 16:00, dan organiseert Raak Zichem gratis straattekenen in de Reindersveldweg voor kinderen en alle andere geïnteresseerden. Stoepkrijt in 6 kleuren wordt gratis ter beschikking gesteld en de prijzen worden uitgereikt per leeftijdscategorie. En tussen 14:30 en 16:00 kan je op de Schaapsheuvel in Tielt-Wingen deelnemen aan een workshop schapen drijven. Er is ook een rondleiding met de proeverij. Meer info via schaapsheuvel@gmail.com. En nu tijd voor wat romantiek. Een zangeres die er helaas niet meer is. Whitney Houston uit het midden van de jaren 80. Dit is Saving All My Love For You.

Ze scoorden heel wat hits in de 80s. De Pet Shop Boys en Domino Dancing. En daarvoor Mrs. Robinson, bezongen door Simon en Garfunkel. Om 2 uur vanmiddag ontsluieren de Hagelandgidsen tijdens hun wandeling van 3 kilometer de Kesselberg in Kesselo. Je ruikt, raadt en proeft thee van planten die zich pas tonen aan wie aandachtig kijkt. Samenkomst op de parking in de Koningsstraat. Als kers op de taart krijg je een potje huisgemaakte toverzalf mee. Deelname €8, maar gratis voor kinderen tot 15 jaar. Let op, het aantal deelnemers is beperkt tot 15. Je moest dus wel inschrijven via Hagelandgidsen. info@hagelandgidsen.be. En nog meer wandelen, want om 2 uur spreken de Sint-Joris-vrienden af op de parking van Sporthal het Solveld in Tielt voor een wandeling over 8 kilometer van Tieltberg naar Motbroek. Onderweg gaat de aandacht naar de Onze Lieve Vrouwkerk, de gerestaureerde pastorie Sint Donatus en de heropgebouwde kapel van de Bedrukte Moeder. In het Walenbos vind je de restanten van een inslag van een V1-bom uit de Tweede Wereldoorlog. En let op, laarzen of hoge wandelschoenen zijn een aanrader. De wandeling is gratis, iedereen is welkom. En nu, Mr. Tony Christie, de man bekend van Amarillo. Maar dit keer kiezen we voor I Did What I Did for Maria.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Je auto wassen.
2: Check.
1: Je ramen wassen.
2: Check.
1: Maar je zonnepanelen?
2: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
1: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
3: Solar Assistance to the rescue.
1: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
4: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
5: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
6: Radio Demerstad.
7: Altijd classic hits.
6: Altijd en overal. Dit is Demerstad.

0: Ik denk dat ze wilde plannen hebben voor vanavond. De New Kids on the Block. En dat waren ze met Tonight. En daarvoor Nina Simone met My Baby Just Cares For Me. Hou je van een vlugje klassiek en muziek? Dan kan ik je dit aanraden. Om 4:00 van namiddag nemen Isabel Dallé, Frederik van Lint en Pieter de Vos je in de Sint-Laurentiuskerk in Molenbeek met La Dolce Vita muzikaal mee naar het Italië van de 17e eeuw. De inkom bedraagt er €12. Zeker de moeite. En nu naar de man die binnenkort op tournee gaat met het repertoire van zijn vader. En dan heb ik het over Marcel, over Boudewijn de Groot. Maar dit is een eigen nummer van Marcel uit begin van de jaren 90. Ik wil bij jou zijn.
1: 'S morgens

Belofte maakt schuld, hè. Promise me, dat was Beverly Craven. En daarmee hebben we het gehad voor deze graffiti-aflevering. Dank je, Frits, voor de samenstelling en de redactie. Zometeen is het aan Tommy de Graven. En ik heb voor jullie nog Peter Allen, die een reisje geboekt heeft naar Rio de Janeiro. Voor zometeen smakelijk en tot vanavond 6 uur.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Ziekenhuizen moeten al maar minder bloedtransfusies doen. In 15 jaar tijd is het aantal met 30% gedaald tot zo'n 30 transfusies per 1000 inwoners. Dat blijkt uit overheidscijfers die VRT kon inkijken. Vincent Verbeke van het Rode Kruis.
4: Dankzij de wetenschappelijke vooruitgang zijn er eigenlijk steeds minder bloedtransfusies nodig. Dat is natuurlijk fantastisch goed nieuws. Dat wil zeggen dat bepaalde operaties bijvoorbeeld eerder een kijkoperatie zullen worden, waardoor er minder bloedverlies is en dus ook minder bloed nodig is bij ziekenhuizen. Maar langs de andere kant is er wel nog een grote vraag naar bloed en stijgt de vraag naar plasma net wel verder.
3: Vooral de voorraad O-negatief staat al kritiek laag. Als je zelf bloed wil geven, kan je terecht in donorcentra of bij mobiele inzamelingen van het Rode Kruis. Bijna alle senioren pleiten voor een uitbreiding van de euthanasiewet, onder meer voor dementie en andere vormen van wilsonbekwaamheid. Dat blijkt uit een bevraging van seniorenvereniging NEOS. Vandaag moet je wilsbekwaam, dus bij volle verstand zijn om euthanasie te krijgen, maar dat moet anders, zegt NEOS.
5: De belangrijkste reden waarom dat mensen die wetgeving willen aangepast zien, is dat mensen veel meer zeggenschap hebben over op welk moment dat er een einde moet gesteld worden aan hun leven. En zeker in die gevallen zoals dementie of in het geval dat daar een accident gebeurt in de toekomst, waarin dat ze in een toestand verkeren die ze eigenlijk niet willen.
3: Meer dan 8 op de 10 senioren wil niet dat de familie een wilsverklaring kan tegenhouden. De strijd tegen sociale fraude heeft in de eerste 3 maanden van dit jaar al meer dan 100 miljoen euro opgeleverd. Dat is ruim 3 miljoen meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Rob Beenders.
6: We zien dat we meer en meer klachten krijgen van ondernemingen die problemen hebben met dikwijls buitenlandse ondernemingen, vooral in de bouwsector, maar ook in de transportsector. Het zorgt ervoor dat mensen eigenlijk geen zwart werk doen in grote ondernemingen, dat buitenlandse ondernemers die hier mensen te werk stellen, dat die ook hun bijdrage in België betalen.
3: In totaal werden er zo'n 38.500 onderzoeken uitgevoerd. Bij bijna de helft werd een overtreding vastgesteld. In Teheran in Iran is een delegatie onderhandelaars van Qatar aangekomen. Qatar bemiddelt samen met Pakistan in de oorlog in het Midden-Oosten. De delegatie is daar nu om het vredesakkoord tussen de VS en Iran verder af te werken. Iran laat intussen weten dat het nog niet heeft beslist of en wanneer ze het akkoord gaan ondertekenen. Eerder zei Amerikaans president Trump nog dat het akkoord vandaag werd getekend, maar dat lijkt voorlopig onwaarschijnlijk. En op het WK voetbal zijn 2 mensen opgepakt en aangehouden voor de diefstal bij de Engelse nationale ploeg. Dat meldt een justitieofficier in Kansas. Gisteren sloegen de dieven toe op het oefenkamp van Engeland, namen onder meer schoenen en ballen mee. In totaal stalen ze voor meer dan 15.000 euro aan waarde. Engeland speelt dinsdag zijn eerste match tegen Kroatië. Deze namiddag blijft het overwegend droog met opklaringen, maximaal tot 19 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt bij zo'n 21 graden. Dinsdag mogelijk nog een bui, vanaf woensdag zachter en zonniger met vanaf donderdag maximaal boven de 30 graden.

0: Goed gestart op zondagmiddag in de 12-2-show... met een swingend Italo-disco-nummer van K.A.D. en Don't Stop. Het project van Geoff Bestow, de Britse muzikant, producer... en de track, ja, die komt uit 1981... en was bij ons wel de grootste hit voor K.A.D. Er kwamen toen ook wel wat tracks... maar die waren minder populair bij ons in Vlaanderen... eerder in de Amerikaanse charts wel, ja.
1: Goedemiddag, de 12-2-show...
0: Tommy de Graven. Dankjewel Willem de Groot voor Graffiti tussen 10 en 12. Ik neem de classics voor mijn rekening. Dit is de 12-2-show op zondagmiddag. En het is Vaderdag vandaag. Dat mogen we vooral niet vergeten. Aan alle papa's een fijne en vooral zonnige Vaderdag. Geniet ervan op deze 14e juni. Veel classics met Amy Stewart's Creedence Clearwater Revival. En dit hier is Patrick Juvet.

0: eindelijk. Met Droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
2: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerrenovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.

0: Terug naar de 70s, eind de jaren 70, 1979 om exact te zijn. Dat was Amy Stewart in de 12-2 show en Knock on Wood. Vaderdag vandaag. En de uitvinder van Vaderdag, dat is Sonora Smart. Wel, de eerste grote viering, dat werd gevierd op 19 juni 1910. Ja, zij vond dat haar papa William Jackson Smart een eer verdiende. De man verloor plots zijn vrouw en hij kwam toen met 6 kinderen alleen te staan. Een zware taak die hij op zich moest nemen. Daarom vond Sonora Smart dat de papa een eer verdiende. Zo is voor een groot stuk toch de viering van Vaderdag ontstaan. Officieel werd het in de VS in 1972 een nationale feestdag onder de president Richard Nixon. En de inhoud van de eerste traditie van Vaderdag, dat werd vooral belicht door het vaderschap, de verantwoordelijkheid en de zorg. En later werd die Vaderdag ook gecommercialiseerd, zoals we die Vaderdag vandaag kennen. Dat betekent dat daar ook wel eens een cadeautje kan aan vasthangen.
1: De 12-2-show op radio.
0: Goedemiddag en welkom bij Demerstad. Je zit midden in de classics op een zonnige zondagmiddag. En wij maken van de gelegenheid gebruik om nog eens naar Vlaanderen terug te keren. Meer bepaald naar Brussel nu met Johan Vermine.
2: Ah.

0: Lisette en Linda Linda.
1: En hoe zit het met het weer?
0: Ja, het weer voor vandaag. Wel, vandaag 14 juni. Wisselend bewolkt met zon. Een rustig zomerweertje. Een graad of 18. Morgen maandag een stukje grijzer. Maar droog en iets zachter. Rond de 21 graden. En als we dan al even vooruitblikken op volgende week. Wel, dan zien we een opwarming richting zomersweer. Meer zon. Temperaturen klimmen ook. Richting de 25, 30 graden. Dat is voor iets later in de week. En de kans op een stevige bui of onweer. Dat is natuurlijk niet uitgesloten. We zitten op 8 dagen voor de start van de astronomische zomer.

Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis Tool verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifwell is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifwell.be of spinalis.be.

Don Johnson en Heartbeat. Het was een internationale hit destijds en dat had hij voor een groot stuk te danken aan het feit dat hij onlosmakelijk verbonden was of is met, ja natuurlijk, Miami Vice. De serie als undercover agent waar hij Sonny Crockett speelde in zijn Ferrari Daytona Spider, die later ook een Ferrari Testarossa werd. Een reeks die werd uitgezonden tussen 1984 en 1989. Vandaag zondag 14 juni tot 16 uur organiseert Raak Zichem gratis straattekenen in de Reindersveldweg voor kinderen en voor alle andere geïnteresseerden. Stoepkrijt is in 6 kleuren gratis ter beschikking en de prijzen worden uitgereikt per leeftijdscategorie. Aha.

0: Pure Belgische rock uit de jaren 80, exact 1980. Machiavel en Fly, een band uit Wallonië die vooral Genesis en Pink Floyd als voorbeeld nam om hun eigen muziek te ontwikkelen.
1: 12-2 is een goed idee, de 12-2-show. Tommy de Graaf, een hele goede middag.
0: Goedemiddag en welkom Radio Demerstad met de 12-2-show op zondagmiddag. En we keren terug naar 1968. Rose.

D&D. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen.

0: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
2: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be

0: Albert West op Demerstad en My Dear Rose. Vandaag om 13:30 vertrekt aan Café Den Hemel in Zichem een orchideeënwandeling met een hits. En de deelname daarvoor is gratis. En vandaag openen ook verschillende landbouwbedrijven hun deuren onder het motto Bezoek de Boer. Je geniet er van een smaakvolle brunch en een huifkartocht. En dat alles wordt je aangeboden in onder andere het Nijswolkje in Rillaar, de Petrushoeve in Molenbeek-Versbeek en Ferme Vitesse in Hoeleden. En dit is een warme zomerhit uit 1989.
1: De 12-2-show.
0: Dit is Kahoma op Demerstad.

band Kaoma, deels Frans, deels Braziliaans. En net daarvoor hadden ze de echte lambada uitgebracht. En toen danste heel de wereld de lambada. En deze Dancando Lambada, wel, dat is een letterlijke vertaling naar Dans de Lambada. Nog eens een nazindering op die grote hit van weleer natuurlijk. En dit

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: Elke dag zijn er gemiddeld 30 meldingen van geweld tegen ouderen in Vlaanderen. In bijna 1 op de 3 gevallen gaat het om psychische mishandeling. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Ondersteuningscentrum Oudermishandeling.
4: Het kan gaan over kortaf zijn, een snauwen, maar het kan ook heel vergaand zijn. Echt denigrerend, ouderen denigrerend behandelen, dreigen van ik kom niet meer. Dus het kan heel divers zijn. Het kan ook soms zelfs gaan over zeer neerbuigend omgaan met die ouderen. En we weten dat dat een enorme negatieve impact heeft.
3: Ook financieel misbruik, fysieke mishandeling of verwaarlozing komen vaak voor. De meeste slachtoffers zijn vrouwen. Ziekenhuizen moeten al maar minder bloedtransfusies doen. In 15 jaar tijd is het aantal met 30% gedaald tot zo'n 30 transfusies per 1000 inwoners. Dat blijkt uit overheidscijfers die VRT kon inkijken. Vincent Verbeke van het Rode Kruis.
5: Dankzij de wetenschappelijke vooruitgang zijn er eigenlijk steeds minder bloedtransfusies nodig. Dat is natuurlijk fantastisch goed nieuws. Dat wil zeggen dat bepaalde operaties bijvoorbeeld eerder een kijkoperatie zullen worden, waardoor er minder bloedverlies is en dus ook minder bloed nodig is bij ziekenhuizen. Maar langs de andere kant is er wel nog een grote vraag naar bloed en stijgt de vraag naar plasma net wel verder.
3: Vooral de voorraad O-negatief staat al kritiek laag. Als je zelf bloed wil geven, kan je terecht in de donorcentra of bij mobiele inzamelingen van het Rode Kruis. In Teheran in Iran is een delegatie onderhandelaars van Qatar aangekomen. Qatar bemiddelt samen met Pakistan in de oorlog in het Midden-Oosten. De delegatie is daar nu om het vredesakkoord tussen de VS en Iran verder af te werken. Iran laat intussen weten dat het nog niet heeft beslist of en wanneer ze het akkoord gaan ondertekenen. Eerder zei Amerikaans president Trump nog dat het akkoord vandaag werd getekend, maar dat lijkt voorlopig onwaarschijnlijk. Het Britse leger heeft vanochtend een Russische olietanker onderschept. Dat meldt de Britse premier Keir Starmer. Het schip voer onder een valse vlag om zo de internationale sancties tegen Rusland te omzeilen. In totaal duurde de operatie zo'n 6 uur. Het schip wordt nu overgebracht naar een Britse haven. Het is de eerste keer dat het Verenigd Koninkrijk zo'n operatie uitvoert. En op het WK voetbal zijn 2 mensen opgepakt en aangehouden voor de diefstal bij de Engelse nationale ploeg. Dat meldt een justitieofficier in Kansas. Gisteren sloegen de dieven toe op het oefenkamp van Engeland. Ze namen onder meer schoenen en ballen mee. In totaal stalen ze voor meer dan 15.000 euro. Engeland speelt dinsdag zijn eerste match tegen Kroatië. Deze namiddag blijft het overwegend droog met opklaringen. Maxima tot 19 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt bij zo'n 21 graden. Dinsdag mogelijk nog een bui. Vanaf woensdag zachter en zonniger. Met vanaf donderdag maxima boven 30 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: lekkerste ijs ambachtelijk bereid vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg. En zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs. Met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar.
1: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoutank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoutanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
2: 20 jaar, Zelem, zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
3: Waar is mijn vleeskroket?
2: Bart Kael.
3: Samen in de zon.
2: Willy Sommers.
3: Oh, laat de zon in je haar.
2: De Romeo's.
3: Viva de Romeo's.
2: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem zomert in Sportcentrum De Kamberge Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
4: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be. Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op kerkerhoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stokpaal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal-Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.

0: Ook de Needies op Radio Dijmenstad met Keen en Somewhere Only We Know. Vandaag kan je naar het Voetdrukfestival in het Stadspark van Hasselt. Ook kinderen kunnen zich daar uitleven met onder andere betonken, minigolf en kindergrimmen. En vandaag, zondag 14 juni, is dat tussen 12 uur en 21 uur.
1: Dit is de 12-2-show.

0: Geen kat in een zak bij Tina Turner. Nee, gewoon heel duidelijk. What you get is what you see. En wij durven daar wel eens een draai aan geven aan die uitspraak. What you see is what you get. Maar eigenlijk betekent dat wel hetzelfde natuurlijk. De weerkaarten voor de komende dagen, die zien er gunstig uit. En Luc Bral, die is al helemaal overtuigd.
1: Ik gooi mijn boeken en papieren in de vuilnismand. De schoolkantoor hebben, dat is niks voor mij. De zon schijnt door de ruiten en ik hots het bots naar buiten.

Sweet en Blockbuster. Morgen maandag 15 juni van 11 uur tot 15 uur gaat op de Citadel van Diest een brokantenmarkt open. En dinsdag 16 juni van 18 uur tot 20 uur belegt de Toscanza Hoeve in Langdorp een gratis infomoment. Je maakt er kennis met de infrastructuur en je vragen rond de hondenschool en opleidingen vinden ook een antwoord. En vanaf 17:30 wordt aan de Basiliek van Scherpenheuvel de ploegen voorgesteld voor de Baloise Belgium Tour. Na afloop is er ook een optreden van de Romeo's en Tu Fabiola.

Chocolate op de Emmerstad in de 12-2 show. Donderdag 18 juni van 17 uur tot 21 uur houdt de Middenstandsraad van Herk de Stad een geanimeerde gratis braderie. En van 18 uur tot 21:30 ben je welkom op de Citadel van Diest, want daar is er een oldtimer meeting. En voor meer info kan je ook terecht op Facebook. Om 19:30 heeft Peter Adriaansens in Den Egger in Scherpenheuvel een lezing over smartphones en mediagebruik bij jongeren. Alle verdere info verkrijg je via gezondheid gelijke kansen @scherpenheuvel-zichem.be.

0: Supermercado, het Zuiderstadsfestival met Braderie van 19 tot 21 juni in Diest. Ontdek de gezellige winkelstraten met ludieke en sfeervolle animatie, muziek en straattheater. Laat je verrassen door de leuke kraampjes en scoor de beste koopjes bij de lokale handelaars. Leuk weet je, de Diestse handelaars hanteren reeds braderieprijzen vanaf donderdag 18 juni. Op vrijdag en zaterdag openen de handelaars tot 20 uur, op zondag tussen 13 en 18 uur. Supermercado, van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni in Diest. Alle info op supermercado.be.
1: Wacht eens, wat is dat ding?
2: Instappen.
1: Frameloze deuren. En dat scherm.
2: Gordel om.
1: Hoeveel pk heeft dit ding?
2: Genoeg.
1: En waar kan ik er een vinden?
2: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
3: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
0: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
4: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
5: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
6: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
4: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
7: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
0: Heiligenbormstraat 30, Alke.
8: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
0: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
8: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0498-31-37-19. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
0: Zondag 28 juni is het weer zover. Schaffen Classic Nostalgie. Auto.

0: motor- en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op schaffenclassic.be.
1: Dit is Demerstaat. Hier hoor je Thijs.

klassieker en opgedragen aan alle papa's vandaag op deze 14e juni. Dave D, Ducey, Bicky, Mick en Titch en Bandit uit 1966. A breathless drive on a downtown street.

Ja, dit is iets waar Smokey zelf nog eens moet over nadenken. If you think you know how to love me. The 12th we show. Dit was meteen ook de 12-2-show voor deze 14e juni. Ik wens je een ontzettend leuke verderzetting van deze zonnige zondag. Geniet ervan en geniet ook van de classics op Radio Demerstad in Siesta. Zometeen met Jan de Groot, hier tussen 2 en 4. Een nieuwe 12-2-show komt eraan volgende week zondag om 12 uur op de middag. En dan gaan we alle classics weer bovenhalen en info uit de regio. Voor iedereen een fijne week toegewenst en graag tot volgende week zondag.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Antwerpen zijn twee mannen van 26 en 30 gewond geraakt na een vechtpartij. Dat bevestigt de politie, Sven Lommaert.
4: Uit het relaas van de twee gewonde mensen hebben we opgemaakt dat ze verwikkeld zijn geraakt in verkeersagressie, waarbij ze hardhandig uit de wagen zijn gesleurd en waarbij een andere wagen een van hen tegen de grond heeft gereden. Ze waren beide gewond, zijn ook verzorgd ter plaatse en daarna naar het ziekenhuis gebracht, weliswaar zonder levensbedreigende verwondingen.
3: De politie spoort de verdachten op. Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd loopt. Elke dag zijn er gemiddeld 30 meldingen van geweld tegen ouderen in Vlaanderen. In bijna 1 op de 3 gevallen gaat het om psychische mishandeling. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams ondersteuningscentrum Ouderenmishandeling.
5: Het kan gaan over kortaf zijn en snauwen, maar het kan ook heel vergaand zijn. Echt denigrerend, ouderen denigrerend behandelen, dreigen van ik kom niet meer. Dus het kan heel divers zijn. Het kan ook soms zelfs gaan over zeer neerbuigend omgaan met die ouderen. En we weten dat dat een enorme negatieve impact heeft.
3: Ook financieel misbruik, fysieke mishandeling of verwaarlozing komen vaak voor. De meeste slachtoffers zijn vrouwen. Het Britse leger heeft vanochtend een Russische olietanker onderschept. Dat meldt de Britse premier Keir Starmer. Het schip voer onder een valse vlag om zo de internationale sancties tegen Rusland te omzeilen. In totaal duurde de operatie zo'n 6 uur. Het schip wordt nu overgebracht naar een Britse haven. Het is de eerste keer dat het Verenigd Koninkrijk zo'n operatie uitvoert. Deze namiddag blijft het overwegend droog met opklaringen. Maximaal tot 19 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt bij zo'n 21 graden. Dinsdag mogelijk nog een bui. Vanaf woensdag zachter en zonniger. Met vanaf donderdag maximaal boven 30 graden.
2: Alweer een nieuw uur met...

0: Riviera en Vamos a la Playa. Ja, daar is het misschien vandaag nog niet echt het weer voor, maar dat gaat allemaal beteren in de loop van komende week. We hebben dus iets om echt naar uit te kijken. Andere dingen, die zijn dan weer voorbij, zoals de 12-2-show. Waarvoor nog dank aan Tommy de Graven. En vanaf nu is het siesta-tijd.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: Ja, ik zei het net al, het weer gaat beteren in de loop van komende week. Zometeen ook een uitgebreid weerbericht. We kijken ook naar de feiten van de dag. Maar we beginnen met dit hoopvol bericht van The Little River Band. Help is on its way, soms ook op een onverwacht moment. Zoals om 7 over 2 op een zondagmiddag bij Radio Temerstad. Welkom allemaal.

0: Abstract. Nail styling and more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

De Bee Gees, met een nummer geschreven door de drie gebroers Barry, Robin en Maurice Gibb. En dat was Tragedy. Een kleine 20 jaar later zou het nummer trouwens nog gecoverd worden door de groep Steps, die ook op hun beurt een grote hit scoorde daarmee. Jan de Groot. En dan is het nu tijd voor de feiten van de dag. We gaan terug naar 14 juni 1985. Tijdens een vlucht van Athene naar Rome wordt een vliegtuig van een Amerikaanse vliegtuigmaatschappij gekaapt. Dat gebeurde door aanhangers van de Libanese terreurgroep Hezbollah. De gijzeling eindigt 16 dagen later in Beirut en kost het leven aan 1 persoon. En op diezelfde dag, 14 juni 1985, vindt de ondertekening plaats van het akkoord van Schengen door de regeringsleiders van België, Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk. En Argentinië en Groot-Brittannië die sluiten een bestand na het einde van de Falklandoorlog. Dat gebeurde op 14 juni 1982. En 5 jaar daarvoor stond deze zanger in de hitparade, Jackson Browne, met de nummer wat wij zien als een verzoek om afgestemd te blijven op Radio Demerstad. Stay!

0: Delegation met de nummer van hun album Eau de Vie. Maar het is eigenlijk bij deze ene hit gebleven voor deze Britse band. Dat was Put a Little Love on Me. En daarvoor zaten we in de Breakaway met Tracy Ullman.
1: Het weerbericht.
0: Ja, het weer, dat ziet er de komende dagen zeker niet slecht uit. Vandaag nog wel een beetje fris, 19 graden, met wat bewolking ook, maar het zou wel droog blijven. Morgen worden de opklaringen beter, het kan dan ook al 21 graden worden. En dan dinsdag, dat begint met in de voormiddag nog wat regen of een bui, maar in de loop van de dag wordt het wel droog en maxima stijgen dan naar 25 graden. Ook woensdag blijft het op de meeste plekken droog, het wordt dan 28 graden. En dan, donderdag en vrijdag, wordt het echt zomer bij temperaturen tot meer dan 30 graden.
1: Jan de Groot, Radio Demonstraat.
0: En nu de Beatles, We Can Work It Out.

Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een kracht.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen.

0: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvensteenweg 160 in Diest.

Natalia uit 2003. En toen dachten we, daar hebben we het laatste nog niet van gezien. En sowieso geschiet. I've only begun to fight. Wij blikken een beetje vooruit naar volgende week woensdag. Dan kan je in Cinema Paradiso in Diest gaan kijken naar The Good Sister. Een dame onderhoudt een hechte band met haar oudere broer. Maar wanneer die wordt beschuldigd van een ernstig zedenmisdrijf, dan wordt aan haar gevraagd om tegen hem te getuigen. The Good Sister, woensdag.

Een nummer dat werd uitgebracht in de zomer van 1970. Smokey Robinson en zijn Miracles. En Smokey Robinson schreef het zelf samen met onder meer Stevie Wonder. Dat waren The Tears of a Clown, nummer uit 1970. Even de klok in de gaten houden. Ja, ik heb er nog eentje tot aan het nieuws van 3 uur. Roy Orbison en She's a Mystery to Me. Dark.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Antwerpen zijn vanochtend twee mannen van 26 en 30 gewond geraakt na een vechtpartij. Dat bevestigt de politie, Sven Lomaert.
4: Uit het relaas van de twee gewonde mensen hebben we opgemaakt dat ze verwikkeld zijn geraakt in verkeersagressie, waarbij ze hardhandig uit de wagen zijn gesleurd en waarbij een andere wagen een van hen tegen de grond heeft gereden. Ze waren beide gewond, zijn ook verzorgd ter plaatse en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Weliswaar zonder levensbedreigende verwondingen.
3: De politie spoort de verdachte op, het onderzoek loopt. In Zwitserland lijkt het voorstel om het bevolkingsaantal te beperken het niet te halen. Volgens de eerste prognoses zou 55% tegenstemmen. Het referendum is een initiatief van de SVP, de rechtsconservatieve regeringspartij. Die wil het aantal inwoners beperken tot 10 miljoen door migratie te stoppen. Maar dat kan wel grote gevolgen hebben voor de relatie met Europa, zegt professor Europese politiek Hendrik Vos.
5: Eigenlijk zijn de Zwitsers voor een belangrijk stuk wel lid van de Europese Unie. Niet op papier, maar in de praktijk zijn er allerlei akkoorden die bijvoorbeeld maken dat Zwitserse bedrijven volop zaken kunnen doen in Europa. Maar in ruil moeten zij dan wel een aantal Europese regels volgen. En ze moeten ook aanvaarden dat Europeanen in Zwitserland kunnen werken. Als de Zwitsers zeggen van we willen dat niet meer, dan gaat heel dat akkoord beginnen wankelen.
3: Zwitserland telt nu 9,1 miljoen inwoners. De meeste migranten komen uit de Europese Unie. In Frankrijk hebben opnieuw twee vrouwen een klacht ingediend tegen zanger Patrick Bruel wegens seksueel misbruik. Dat meldt het Franse persbureau AFP. Bruel werd eerder deze week officieel aangeklaagd voor verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie. Hij werd ook even opgepakt. Hij is intussen wel weer vrij, maar staat onder gerechtelijk toezicht. Zeker 30 vrouwen beschuldigen hem, onder hen ook één Belgische. Bruel ontkent. Deze namiddag blijft het overwegend droog met opklaringen, maxima tot 19 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt bij zo'n 21 graden. Dinsdag mogelijk nog een bui, vanaf woensdag zachter en zonniger, met vanaf donderdag maxima boven 30 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Een nummer met toch wel een beetje eigenaardige geschiedenis, want de oorspronkelijke versie in 1984 die bereikte de hitparades niet in Engeland. Het nummer ging dan terug de studio in, zeg maar. Er werd aan gewerkt, het werd hermixt. En het was uiteindelijk de tweede versie die wel de hitparades haalde in 1985. Je hoorde Aha met Take On Me.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: En wij zijn blij dat u gekozen heeft voor Demerstad. Tweede uur van deze siesta. We zijn er nog tot 4 uur. En wat gaan we zoal doen? Wel, we hebben nog een opmerkelijk nieuwsbericht. We houden straks ook even koffiepauze. En we houden u op de hoogte van activiteiten die georganiseerd worden in de loop van komende week. En wat we zeker ook niet vergeten, dat zijn de classic hits. Er komt er weer eentje aan van formaat David Bowie met zijn Sound and Vision.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij de Kessel is uw mazoetank in goede handen.
2: Supermercado, het Zuiderstadsfestival met braderie van 19 tot 21 juni in Diest. Ontdek de gezellige winkelstraten met ludieke en sfeervolle animatie, muziek en straattheater. Laat je verrassen door de leuke kraampjes en scoor de beste koopjes bij de lokale handelaars. Leuk weet je, de Diestse handelaars hanteren reeds braderieprijzen vanaf donderdag 18 juni. Op vrijdag en zaterdag openen de handelaars tot 20 uur, op zondag tussen 13 en 18 uur. Supermercado, van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni in Diest. Alle info op supermercado.be.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Het lekkerste ijs, ambachtelijk bereid, vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg. En zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs. Met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar.

0: Er wordt altijd gezegd, in het leven moet je een beetje evolueren. Je moet dingen anders gaan bekijken. Sommige dingen misschien anders gaan doen. Maar daar heeft zij geen oren naar. Kylie Minogue. En I wouldn't change a thing. En waarom zou je ook, als het allemaal goed gaat? Daarvoor draaiden we Sinéad O'Connor met Nothing Compares to You. Dat prachtig nummer van ook alweer 36 jaar geleden.
1: Amai, amai. Amai, amai.
0: Ja, amai, amai, dat zal dat koppel in de Amerikaanse staat Illinois ook wel gedacht hebben. Het zijn mensen van 65 jaar en die zijn moeten gaan schuilen voor noodweer. Er kwam namelijk een tornado langs een paar dagen geleden. Ze moesten heel snel zijn, zijn dan gaan schuilen in een kast, maar op zeker moment vloog de deur van de kast uit de handen van de man en de kast vloog zelf helemaal aan diggelen. Ook het dak van het huis is naar beneden gekomen en ze zaten beide onder het puin. Ze dachten, we gaan dit niet overleven en hebben nog tegen elkaar gezegd hoe graag ze elkaar zagen. Ja, uiteindelijk is het toch allemaal goed afgelopen en zijn ze bevrijd kunnen worden. Maar zo'n tornado, je weet nooit hoe dat afloopt. Je kan alleen maar denken, als je ziet aankomen, ik ga schuilen. Of heb ik het nu al over het volgende nummer van Daft Punk samen met The Weeknd? I feel it coming.

0: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credium. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credium.be. Credium, jouw partner bij asbestsanering.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

0: Nummer uit 1967, dat waren The Monkees en The Daydream Believer.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot.
0: Bent u misschien vanmorgen of deze middag langs geweest bij de bakker? Een gebakje meegebracht? Ja, we hebben dat ook gedaan. En de koffie die staat ondertussen klaar, heb ik gemerkt hier bij Radio Demerstad. Even koffiepauze, drie nummers non-stop na elkaar. We beginnen met Gary Fain.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
0: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk. Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerrenovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
0: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Wacht eens, wat is dat ding?
3: Instappen.
1: Frameloze deuren. En dat scherm.
3: Gordel om.
1: Hoeveel pk heeft dit ding?
3: Genoeg.
1: En waar kan ik er een vinden?
4: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 kilometer elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
5: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
7: In het Hageland en Limburg op FM. In Brussel en Leuven op DAB+. Overal

0: morgenavond om 8 uur in de Negger. En mensen die graag een wandeling een beetje op voorhand inplannen, wel, noteer al maar aanstaande zondag. Dan organiseert Passar een wandeling door het centrum van Diest. De wandeling vertrekt om 14:00 en je komt daarbij ook door het Citadelbos en het Warandepark in Diest.
1: Van 14:00 tot 16:00, Siesta met Jan de Groot.
0: En nu terug naar 1982, dit is de J. Geils Band.

Vikings op zondag. En die denken van ja, het is nog altijd weekend. De mensen maar een beetje aanmoedigen dan ook. Don't forget to dance. Ik heb nog twee plaatjes in deze siesta. Henk Maizel met zijn jungle rock. En straks Marcia Griffiths met die electric boogie. En dan wordt het 4 uur. Daarna is er Guy de Zwart hier bij Demerstad. Blijf erbij. Nog een fijne zondag.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Brussel is een anti-oorlogsbetoging aan de gang. De demonstranten protesteren tegen de stijgende defensieuitgaven, zowel van ons land als van de Europese Unie en de NAVO. Je hoort organisator Ludo de Brabander.
4: We willen reageren op de militarisering van onze samenleving en dat uitzicht onder meer in de enorme budgetten die naar het leger gaan. Terwijl aan de andere kant gezegd wordt dat de begroting in orde moet gezet worden, dat er geen geld is voor sociale maatregelen, voor klimaatmaatregelen, dat er bespaard wordt op justitie, op openbaar vervoer. En we vinden dit absurd en we willen dat dit stopt en dat er minstens een debat komt over zin en nut van deze grote militaire uitgaven.
3: De organisatie verwacht zo'n 10.000 deelnemers. De Fransman Paul Magnier heeft de muurclassic in Gerardsbergen gewonnen. Hij haalt het in een sprint overtuigend van Floris van Tricht en Jenno Berkmoes. Van Tricht grijpt zo net naast zijn eerste profzege. En de Fransman Paul Seixas heeft opgegeven in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Hij was gisteren zwaar gevallen. Vandaag startte hij nog in de 8e etappe, maar hij moest al snel lossen. En op een beklimming stapte hij af. Seixas is 19. Hij was een van de topfavorieten voor de eindoverwinning. Deze namiddag blijft het overwegend droog met opklaringen, maxima tot 19 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt bij zo'n 21 graden. Dinsdag mogelijk nog een bui, maar vanaf woensdag zachter en zonniger met vanaf donderdag maxima boven 30 graden.

0: Dankjewel Jan, dat heb je weer heel goed gedaan, die siesta. Maar nu mogen ze allemaal weer wakker worden.
1: Zwartwerk met Guy de Zwart.
0: Nog één nachtje slapen en onze rode duivels mogen eraan beginnen daar aan het WK.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: Of tweedehandswagen?
3: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
2: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
3: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
2: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
3: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
2: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
3: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
2: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
3: Erkend door de meeste verzekeringen.
2: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
3: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
4: Het lekkerste ijs, ambachtelijk bereid, vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg. En zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs. Met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar.
0: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

We all have our daddy's eyes, zingt hij op een gegeven moment. Papa, ik lijk steeds meer op jou, wil dat zeggen. Over nostalgie, opgroeien en de onvermijdelijke, soms grappige gelijkenissen met je ouders. Running in the Family van Level 42 was dat. Ja, we gaan supporteren voor de Rode Duivels op het WK. Wij zijn chauvinisten en hier bij Demerstad wil dat zeggen dat we ook aandacht hebben voor Belgische muziek. Toe Fabiola komt er zo meteen aan, maar eerst nog Philip Robrecht met Vurige Tongen.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Nog even geduld, 27 juni, dan staat hij op het podium bij Live is Live in Antwerpen op linkeroever, deze Robbie Williams. Je hoorde hem met Angels. Volgende week, zondag 21 juni, vanaf 7 uur in de ochtend, vertrek je aan de Demervallei naar Schot voor Dwars door het Hageland, de Gravel Editie. Er is een parcours van 65, 95 en 125 kilometer en de familierit gaat over 25 kilometer. Nog die zondag 21 juni om 19:30 ben je dan weer aan het brugje over de Demer in Langdorp. Welkom voor de midzomer yoga wandeling. Bepaalde stukjes worden in stilte bewandeld.

0: Leslie Gore en It's My Party. Onderzoekers van de Universiteit in Delft in Nederland die hebben een drone gemaakt die lijkt op een vliegende eekhoorn. Ja, er bestaan dus eekhoorns die kunnen vliegen. Ze kunnen hun parachute-achtige huid uittrekken, waardoor ze blijven zweven. En ze gebruiken hun hele lichaam om te sturen en kunnen zo makkelijk van richting veranderen als dit nodig is. Ze vinden dat heel interessant, die onderzoekers, want dat dier kunnen ze dan gebruiken als inspiratie voor nieuwe drones. En die hebben geen vaste vleugels, maar kunnen tijdens de vlucht van vorm veranderen. Ze zijn hier nog aan het testen en kijken nu ook naar andere dieren voor andere drone-ontwerpen. Was dit geen mooi verhaal, geen belle histoire?
1: C'est

0: nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: 20 jaar Zelem Zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van eigens. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
2: Waar is mijn vleeskroket?
1: Bart Kael.
2: Samen in de zon.
1: Willy Sommers.
2: Hola, de zon in je haar.
1: De Romeo's.
2: Viva de Romeo's.
1: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.

I Was Made For Loving You, de klassieker van Kiss uit 1979 alweer. En daarvoor deden we het in het Frans met Michel Fugain. Ja, en wie is dit nu weer?

zaten in hogere sferen met Cat Stevens over een van de populaire drugs die spijtig genoeg nog steeds populair zijn bij de jeugd. Denk maar aan de zogenaamde poppers. Dat was de pineapple gas. En dat komt ervan. Dan heb je de politie natuurlijk op je dak. Ik hoor ze al op de achtergrond, dus we moeten hier maken dat we weg zijn voor we opgepakt worden. We duiken even onder dus voor het nieuws. En als de kust veilig is, zijn we er na 5 uur terug met deel 2 van Zwartwerk op deze zondag.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Iran zegt dat het geen zin heeft om verder te onderhandelen over een vredesakkoord met de VS. De Iraanse onderhandelaar verwijt de Amerikanen dat ze zich niet houden aan de afspraken. Iran wil pas een akkoord sluiten over een staakt het vuren als ook Israël stopt met aanvallen in Libanon. En vandaag heeft Israël nieuwe aanvallen uitgevoerd. Daarbij vielen in de hoofdstad Beirut zeker 3 doden. Het maakt vredesgesprekken nutteloos volgens Iran. Amerikaans president Trump zei eerder nochtans dat het akkoord vandaag ondertekend kon worden. In Brussel is een anti-oorlogsbetoging aan de gang. De demonstranten protesteren tegen de stijgende defensieuitgaven, zowel van ons land als van de Europese Unie en de NAVO. Je hoort organisator Ludo de Brabander.
4: Wij willen reageren op de militarisering van onze samenleving. En dat uitzicht onder meer in de enorme budgetten die naar het leger gaan. Terwijl aan de andere kant gezegd wordt dat de begroting in orde moet gezet worden. Dat er geen geld is voor sociale maatregelen, voor klimaatmaatregelen. Dat er bespaard wordt op justitie, op openbaar vervoer. En wij vinden dit absurd. En we willen dat dit stopt. En dat er minstens een debat komt over zin en nut van deze grote militaire uitgaven.
3: De organisatie verwacht zo'n 10.000 deelnemers. Een dramatisch bootongeval in Kroatië. Daar zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een ferry en een zeilboot. Er wordt in het water nog gezocht naar minstens 1 vermiste. Flaming Jarne zat op de ferry.
5: Ineens hoorden wij een luide knal aan de rechtervoorzijde. Dan zagen we eigenlijk dat we een aanvaring hadden gehad met een veel kleinere boot. Maar daar bleef niets meer van over. We zagen dus eigenlijk alleen maar brokstukken. En ook zelfs van die brokstukken, er bleef bijna niets meer over. En dan zag je mensen in het water liggen. Andere boten die ook in paniek aan het zwaaien waren. En andere mensen uit het water aan het halen waren.
3: De Fransman Paul Magnier heeft de muurklassiek in Gerardsbergen gewonnen. Hij haalt het in een sprint overtuigend van Floris van Tricht en Jeno Bergmoes. Van Tricht grijpt zo net naast zijn eerste profzege. En Jasper Philipsen heeft in Denemarken de Kopenhagen Sprint gewonnen. In de sprint klopte hij Deen Lobias Lund Andresen en de Australiër Sam Welsford. Het is voor Philipsen zijn 3e zege van het seizoen. En op het EKG-wielrennen in Italië is Julie de Bok Europees kampioene op de weg. Ze haalde het in een sprint van een Franse en een Duitse. De Bok pakte vrijdag ook al zilver in de tijdrit. Vanavond zonnige periode, vannacht meer wolken met kans op wat motregen. Morgen eerst bewolkt, later meer opklaringen bij maxima tot 21 graden. De volgende dagen wordt het warmer, vanaf donderdag maxima boven 30 graden.
6: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena.
1: Ja, hè, mooi weer vandaag weer. Na een regenachtige periode zien de weerkaarten er gelukkig weer wat beter uit voor de volgende dagen. En wij droegen ons steentje bij met zonnige muziek van Los Del Rio. We dansten de Macarena.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief, je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op kerkerhoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal, op de Paalse Steenweg 284 in Paal-Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.
4: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
5: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
6: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
4: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
7: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
8: Heiligenborgstraat 30.

Viola Wilson, Gonna Get Along Without You Now, en daarvoor de Dire Straits met Tunnel of Love. Winkelketen Zara heeft samen met Wereldvoetbalbond FIFA een WK-collectie uitgebracht met verschillende shirtjes, broekjes en petjes die op oude voetbaltenus lijken. Helaas, helaas, helaas, er is een grote fout gemaakt bij de lancering, want op het shirt van Curaçao stond namelijk de naam Curaçao verkeerd gespeld. Ze hebben het shirt dan maar onmiddellijk uit de handel gehaald. Het eiland Curaçao gaat voor het eerst in de geschiedenis naar het WK trouwens. Het is het kleinste land ooit dat aan het toernooi mag meedoen. Er wonen maar 156.000 inwoners. De Nederlandse trainer Dick Advocaat is de bondscoach van Curaçao en op 14 juni speelt het team tegen Duitsland. En gaan ze Dick op hun kop krijgen volgens mij.

Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Jimmy Mac 1967 met Morta Reeves en de Vandellas. En daarvoor B.A. Robertson met To Be or Not To Be. Ja, geen hoogdravende Shakespeare op de radio, alsjeblieft. Volkse muziek uit Vlaanderen, dat gaat er veel beter in. En tegen het einde van volgende week is er zwembad weer aangekondigd. En Willy Somers die moet dus dringend nog wat badwater laten wegstromen, want het is bij hem nog altijd veel te diep.

0: Knap gedaan, heel mooi van Chic, My Forbidden Lover.
1: Guy de Zwart. Zwartwerk.
0: Ja, het is waar, het wordt steeds moeilijker om nog open bouwgrond te vinden in Vlaanderen. Het begint op te vallen in het straatbeeld, er worden meer en meer appartementen gebouwd. Het gevoel van een flatbewoner dat hij in een schoendoos leeft inspireerde de Britse band Living in a Box voor hun bandnaam, maar ook voor de titel van hun grootste hit. Living in a Box dus, met Living in a Box.

0: Dat is VND Inhalen. Meldersestraat nummer 8.
1: Weg met advies het hele jaar. VND staat voor u klaar.
2: Je auto wassen.
3: Check.
2: Je ramen wassen.
3: Check.
2: Maar je zonnepanelen?
3: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
2: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
4: Solar Assistance to the rescue!
2: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
5: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
6: Zondag 28 juni is het weer zover. Schaffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op schaffenclassic.be. Supermercado, het Zuiderstadsfestival met braderie van 19 tot 21 juni in Diest. Ontdek de gezellige winkelstraten met ludieke en sfeervolle animatie, muziek en straattheater. Laat je verrassen door de leuke kraampjes en scoor de beste koopjes bij de lokale handelaars. Leuk weet je, de Diestse handelaars hanteren reeds braderieprijzen vanaf donderdag 18 juni. Op vrijdag en zaterdag openen de handelaars tot 20 uur, op zondag tussen 13 en 18 uur. Supermercado, van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni in Diest. Alle info op supermercado.be. Het lekkerste ijs, ambachtelijk bereid, vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg. En zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs. Met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar.
7: Classic hits. Altijd en overal. In Vlaams-Brabant en Limburg.

Rolling Stones, Foreign Tongues heet dat en het staat gepland voor 10 juli. Grote namen als Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith van The Cure en Chad Smith van de Red Hot Chili Peppers hebben meegewerkt aan het album. En wij doen het hier bij de Emerstad nog met oud werk van de heren uit 1978. The Rolling Stones en

Eind jaren 70 bleek dat disco en Rolling Stones heel goed blenden. Bewijs daarvan deze Miss You. En ik ga jullie ook een weekje moeten missen nu. Zwartwerk zit erop voor deze week. Maar volgende week zaterdag zijn we weer met meer zwartwerk. Nog een fijne zondagavond en morgen allemaal op post. Supporteren voor onze Rode Duivels natuurlijk daar in de US tegen IG.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Iran zegt dat het geen zin heeft om verder te onderhandelen over een vredesakkoord met de VS. De Iraanse onderhandelaar verwijt de Amerikanen dat ze zich niet houden aan de afspraken. Iran wil pas een akkoord sluiten over een staakt het vuren als Israël stopt met aanvallen in Libanon. En vandaag heeft Israël nieuwe aanvallen uitgevoerd. Daarbij vielen in de hoofdstad Beirut zeker 3 doden. Het maakt vredesgesprekken nutteloos volgens Iran. Amerikaans president Trump zei eerder nogthans dat het akkoord vandaag ondertekend kon worden. PvdA-voorzitter Raoul Hedebouw veroordeelt het geweld tijdens de protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Dat zegt hij bij VTM Nieuws. Die betogingen vonden de voorbije 2 weken plaats in Brussel en werden gekaapt door jongeren om er schade aan te richten. Volgens defensieminister Theo Franke is er een link tussen het geweld en extreem linkse partijen zoals PvdA. Maar dat klopt niet, zegt Hedebouw.
4: Dat is gewoon een leugen. Dat is minister Theo Franke die zegt van er is een link tussen PvdA en dat geweld. Tuurlijk is er geen link tussen bepaalde groeperingen die aanwezig zijn en de PvdA. En hij kan het ook niet waarmaken. Hij had gezegd dat de politie van Brussel elementen had. Ik heb gebeld naar de politie van Brussel. Er komt niks naar boven. En ik vind dat echt wel erg op politiek vlak. Als ministers beginnen oppositiepartijen te criminaliseren, dan zijn we erg bezig.
3: Een dramatisch bootongeval in Kroatië. Er zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een ferry en een zeilboot. Er werd in het water nog gezocht naar minstens 1 vermiste. Vlaming Jarne zat op de ferry.
5: Ineens hoorden wij een luide knal aan de rechtervoorzijde. Dan zagen we eigenlijk dat we een aanvaring hadden gehad met een veel kleinere boot. Maar daar bleef niets meer van over. We zagen dus eigenlijk alleen maar brokstukken. En ook zelfs van die brokstukken, er bleef bijna niets meer over. En dan zag je mensen in het water liggen. Andere boten die ook in paniek aan het slaan waren en andere mensen uit het water aan het halen waren.
3: De Brit Lewis Hamilton heeft de grote prijs van Barcelona Formule 1 gewonnen. Het is zijn eerste overwinning sinds hij voor Ferrari rijdt. Het hele podium was Brit met George Russell op 2 en Lando Norris op 3. De Italiaan Kimi Antonelli moest opgeven, maar hij blijft wel aan de leiding in de WK-stand. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft ook de laatste rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. Een bergrit met aankomst bergop. Hij had 1 minuut voorsprong op de Spanjaard Juan Ayuso. Del Toro is ook eindwinnaar. De Australier Luke Tocqueville is 2e in het eindklassement. Kian Uytebroeks is de beste Belg op de 7e plaats. En op het EKG-wielrennen in Italië is Julie de Bok Europees kampioene op de weg. Ze haalde het in een sprint van een Franse en een Duitse. De Bok pakte vrijdag ook al zilver in de tijdrit. Vanavond zonnige periode, vannacht meer wolken met kans op wat motregen. Morgen eerst bewolkt, later meer opklaringen bij maxima tot 21 graden. De volgende dagen wordt het warmer, vanaf donderdag maxima boven de 30 graden.

0: Rick Parfit, Alan Lancaster, Frankis Francis, Rossi en co. Je hoorde Down Down uit het midden jaren 70. En zo begonnen we op deze. Behoorlijk licht bewolkt, maar een beetje zon toch ook op deze zondagavond. Welkom bij Radio Demerstad, 14 juni. Dank je, Guy, voor de voorbije radiouren. En ik entertain jullie tot 8 uur.
1: Van 6 tot 8 met

0: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
3: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Ellentricksters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen

0: Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U willen tricksters met verstand van zaken.
1: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP.

Een van de grote klassiekers uit de Belgische rockscene, zeg maar. Arnaud Hintjes en TC Matic, Oula la la, c'est magnifique. En daarvoor rock van bij ons, Guy Swinnen en The Scaps en Time. En The Scaps, die kan je toch op een aantal plekken aan het werk zien deze zomer. Ze zullen onder andere te zien zijn op Rock Zottegem op 10 juli, op het Groot Verlof in Leuven op vrijdag 24 juli en ook nog op de Summer Sessions in Turnhout op 31 juli. Dat is voor de fans van The Scaps. En dan een paar sportnieuwtjes uit de regio. Zo gaat Seppe de Vos, de voetballer, een sabbatjaartje inlassen. Hij kwam uit en bewerkstelligde mee de promotie van Averbode Tesselt Okselaar naar de nationale reeksen. Maar hij gaat niet mee naar derde amateurklasse, een sabbatjaartje. Maar Ato bleef niet bij de pakken zitten en heeft al een vervanger klaar, namelijk Sam van Aarschot, die overkomt van Esperanza Pelt en ook nog gevoetbald heeft bij Berg en Dal. En dan nog een fantastisch nieuwtje ook uit de triathlonwereld. Want onze landgenote en streekgenote Jolien Vermeijlen uit Averbode is tweede geworden. Heeft zilver gepakt op het EK triathlon in Spanje. Ze moest in de sprint wel het onderspit delven tegen de Duitse wereldkampioene Lisa Tertsch. Maar in ieder geval toch weer een puikenprestatie van onze Jolien. Proficiat. En nu naar Boy George. De zanger van de Culture Club wordt er 65 vandaag. En we gaan een solo-nummer van hem draaien dat origineel eigenlijk van Brad komt en ook een hit werd voor Ken Booth. Maar dus, wij kiezen voor Boy George, de jarige vandaag. En zijn versie van Everything I Own.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

van ABBA. En nadien volgde er een musical, een film en wat nog allemaal met Mamma Mia als titel. Maar de song blijft natuurlijk nog altijd het belangrijkste. We zitten volop in het WK voetbal. We hebben al 8 wedstrijden gehad. Dat betekent nog 96 te gaan. Dat is nog heel veel tot de finale van 19 juli. Morgen is het de beurt aan de Rode Duivels. Maar er is niet alleen voetbal natuurlijk. Er is ook koers in onze regio. Met de Baloise Belgium Tour. Met dinsdagavond, dan begint het allemaal. Met de voorstelling van de ploegen. Op het podium aan de Basiliek van Scherpenheuvel om 17:30. En 's avonds zijn er optredens van onder andere de Romeo's en Tu Fabiola. En woensdag wordt er dan echt gekoerst met de eerste rit in en om Scherpenheuvel. En we kijken er naar uit natuurlijk. Hè. Je kan onder andere trouwens van aan het infopunt toerisme in Scherpenheuvel om het kwartier, in de voormiddag dan toch, mee naar het wielerdorp van de Baloise Belgium Tour. Je verneemt er meer over de mensen, de renners en hun entourage. En om 1:00 gaat dan die eerste rit van start met aankomst rond 16:45 op de Diestse straat. Ja, dat is de moeite, denk ik, hè, voor de wielerliefhebbers. En ik heb net in het nieuws nog gehoord dat Jasper Philipsen gewonnen heeft in Kopenhagen. En Jasper Philipsen staat ook aan de start van de Baloise Belgium Tour. Dus voor de fans van de man van Ham, die gaat inderdaad ook aan de start staan. Goed, dat is voor de wielerliefhebbers. En nu weer muziek uit Amerika. Boy Meets Girl and Waiting for a Star.

0: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be. Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.

wat ging er gebeuren? No, no, Sheriff, don't shoot my guy. Dat was de Belgische Emily Starr die naar het Songfestival ging met Samson en Delilah begin jaren 80. Maar eerder was ze ook al actief. En dit was zo'n liedje dat gepusht werd door zeezender Mi Amigo. Het was zo'n Mi Amigo liedje dat je wel een keer of 5 per dag hoorde. En ik ben het eigenlijk wel leuk blijven vinden. Op het WK voetbal zijn ze wat vroeger wakker dan de voorbije paar dagen, want de eerste matchen waren pas om 9 uur onze tijd. Nou, vandaag beginnen ze er om 7 uur onze tijd aan. En dat met buurland Duitsland. Die Mannschaft ontvangt Curaçao. En dat is zowat het kleinste land, denk ik, op dit WK. Duitsland, Curaçao, zo meteen om 7 uur. En een ander buurland komt er om 10 uur aan, want dan is het aan

Ja, ze waren vooral te zien natuurlijk in het alternatieve circuit, maar met dit nummer bereikten ze ook wel de hitparade. Dat waren David Coverdale en Whitesnake. Here I go again on my own. Morgenavond 9 uur Rode Duivels tegen Egypte. Onder andere ook te zien op grote schermen. Onder meer op de grote markt van Diest voor Diest Duivelt. En ze worden, of jullie, de supporters, worden opgewarmd vanaf een uur of 6 door de DJ bij uitstek, de Party Shakers. Morgen, we zijn benieuwd. Zometeen dus Duitsland tegen Curaçao. En Curaçao wordt geleid door coach, bondscoach Dick Advocaat. Jawel, die kennen we nog van bij de Duivels. Hè. Ik ben benieuwd wat hij ervan terecht brengt tegen de mannschaft. En nu naar het nieuws van 7 met Middle of the Road.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: PvdA-voorzitter Raoul Hedebouw veroordeelt het geweld tijdens de protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Dat zegt hij bij VTM Nieuws. Die betogingen vonden de voorbije 2 weken plaats in Brussel en werden gekaapt door jongeren om er schade aan te richten. Volgens defensieminister Theo Franke is er een link tussen het geweld en extreem linkse partijen zoals PvdA. Maar dat klopt niet, zegt Hedebouw.
4: Dat is gewoon een leugen. Dat is minister Theo Franke die zegt van er is een link tussen PvdA en dat geweld. Tuurlijk is er geen link tussen bepaalde groeperingen die aanwezig zijn en de PvdA. En hij kan het ook niet waarmaken. Hij had gezegd dat de politie van Brussel elementen had. Ik heb gebeld naar de politie van Brussel. Er komt niks naar boven. En ik vind dat echt wel erg op politiek vlak. Als ministers beginnen oppositiepartijen te criminaliseren, dan zijn we erg bezig.
3: De Amerikaanse president Trump roept Israël op om zijn aanvallen op Libanon te stoppen. Hij hoopt zo de vredesonderhandelingen met Iran te kunnen redden. Na een nieuwe aanval van Israël op Libanon liet Iran weten dat de onderhandelingen geen zin meer hebben. Nochtans leek een akkoord in zicht. Het is afwachten hoe het nu verder loopt. De Brit Lewis Hamilton heeft de grote prijs van Barcelona Formule 1 gewonnen. Het is zijn eerste overwinning sinds hij voor Ferrari rijdt. Het hele podium was Brits, met George Russell op 2 en Lando Norris op 3. De Italiaan Kimi Antonelli moest opgeven, maar hij blijft wel aan de leiding in de WK-stand. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft ook de laatste rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. Een bergrit met aankomst bergop. Hij had 1 minuut voorsprong op de Spanjaard Juan Ayuso. Del Toro is ook eindwinnaar. De Australier Luke Tuckwell is 2e in het eindklassement. Kian Uytebroeks is de beste Belg op de 7e plaats. En de Belgische wielrenner Liam Slok heeft zijn eerste profzege ooit geboekt, maar wel op een bijzondere manier. Hij reed in de GP Gippingen in Zwitserland met een kleine voorsprong naar de finish. Hij stak zijn handen in de lucht, maar verloor zo de controle over zijn fiets en viel. Gelukkig gleed hij nog net over de streep voor de achtervolgers er waren en was de winst binnen. Vanavond zonnige periode, vannacht meer wolken met kans op wat motregen. Morgen eerst bewolkt, later meer opklaringen bij maxima tot 21 graden. De volgende dagen wordt het warmer, vanaf donderdag maxima boven 30 graden.

0: 45 jaar geleden won dit Britse kwartet het songfestival Bucks Fizz en Making Your Mind Up. En zo begonnen we deel 2 van de show van deze 14 juni. En ook in Houston is de aftrap gegeven van het WK-duel tussen Duitsland, die Mannschaft en debutant Curaçao. Voorlopig nog 0-0. En dan nu...
1: Van 6 tot 8

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weigernieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbyserre kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
4: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
3: Kies voor Tunnelserres van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
5: Het lekkerste ijs, ambachtelijk bereid, vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg en zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar. Wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
6: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
7: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
6: Voor

gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen. Amerika.

Mr. Billy Paul, een van de geweldige soul-artiesten uit de jaren 70. Helaas al overleden. Dit was Only the Strong Survive. En die manschaft, ja, ze zijn natuurlijk duidelijk een maatje te groot voor Curaçao. Die van Curaçao mogen al tevreden zijn dat het voorlopig nog maar 1-0 is. Een doelpunt al na 6 minuten van matcha. Maar nadien volgde er nog een race om kansen. Maar voorlopig blijft het dus bij die 1-0 voor die manschaft tegen Curaçao. En dan nu naar Bryan Ferry en Roxy Music. Draaien ook al meer dan een halve eeuw mee. En dit is een van de songs uit 1980. Over You.

Oh, heerlijk nummer, hè? Van Everything But A Girl, 30 jaar geleden. Dat was Missing. Het ging allemaal een beetje te makkelijk bij de Mannschaft, maar wat zien we plots dat Curaçao toch op gelijke hoogte is gekomen via Comenencia in de 21ste minuut. Dus verrassende tussenstand, 1-1 tussen Duitsland en Curaçao. Inmiddels gaan we genieten van deze 70s hit van Albert

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Ja hoor, populaire band in de 80s, Martin Fry en ABC met The Look of Love. Heel veel liefde voor de papa's, de opa's, de pluspapa's en de papa's die er niet meer zijn vandaag op deze Vaderdag. Intussen genieten de vaders misschien wel van WK-voetbal, de Mannschaft tegen Curaçao. Het is intussen toch 2-1 geworden voor Duitsland. Schlotterbeck heeft gescoord. En zo is die gelijkmaker van Curaçao weer uitgeveegd. En nu naar zanger en acteur Will Smith. Hij gebruikte wel vaker sampletjes van disco-hits van vroeger. En dat deed hij op de song Miami ook met een sampletje van The Beat Goes On van The Whispers. We trekken dus naar Miami met Will Smith.

0: nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Je auto wassen.
2: Check.
1: Je ramen wassen.
2: Check.
1: Maar je zonnepanelen?
2: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
1: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
3: Solar Assistance to the rescue!
1: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
4: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
5: 20 jaar Zelem Zomer.
6: Wow.
5: 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
7: Waar is mijn vleeskroket?
5: Bart Kael.
7: Samen in de zon.
5: Willy Sommers.
7: Oh, laat de zon in je haar.
5: De Romeo's.
7: Viva de Romeo's.
5: En als afsluiter de Gies Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kamberge Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
8: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

1966, Sergio Mendes en Brazil 66 met Masquerada. 20 jaar geleden werd er ook nog een cover opgenomen met The Black Eyed Peas. Intussen rusten in Duitsland Curaçao met die 2-1 voorsprong, bescheiden voorsprong. We zijn benieuwd of er nog wat doelpunten vallen in de tweede helft. Intussen naar Paul Young en Everything Must Change.

Hij wilde het een en ander veranderen. Paul Young met Everything Must Change in 1984. En ik was wat snel, want op slag van rust heeft Havertz toch nog gescoord. En zo werd het uiteindelijk 3-1 bij de rust voor de mannschaft. Zometeen bij Demerstad. Michel, graag tot morgen.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Amerikaanse president Donald Trump blijft erbij dat er vandaag een akkoord met Iran kan worden ondertekend. Dat had zelfs al moeten gebeuren, maar Israël gooide met zijn aanval op Libanon roet in het eten. Amerika-correspondente Grete Keijzer vanuit Washington.
4: Dat zou normaal gebeurd zijn een uur nadat de Israëli's Beirut hebben gebombardeerd. Wel, door dat bombardement is alles niet doorgegaan, zegt de president. Maar er wordt hier in Washington alles in het werk gesteld om dit toch nog vandaag te laten doorgaan.
3: Trump wordt vandaag 80. Daarvoor is er een groot feest aan het Witte Huis. Zwitserland zegt nee in een omstreden referendum over een bevolkingsmaximum. De bevolking zou zeker tot 2050 onder de 10 miljoen moeten blijven. Nu zijn er ongeveer 9,1 miljoen inwoners. De bedoeling was om immigratie te beperken, maar bijna 55% stemde tegen. Daarmee is het thema wel niet definitief weggestemd, zegt Europa-kenner Hendrik Vos.
5: Er zijn in het verleden nogal pogingen geweest om over dat soort van kwesties referenda te organiseren. Die zijn dan vaak ook niet gelukt of net niet. Maar je voelt dat thema blijft wel leven. En als dit van de baan is, ja, dan neem ik aan dat er binnenkort wel weer een volgend referendum wordt voorbereid.
3: En wielrenner Liam Slok heeft zijn eerste profzege ooit geboekt, maar wel op een bijzondere manier. Hij reed in de GP Gippingen in Zwitserland met een kleine voorsprong naar de finish. Hij stak zijn handen in de lucht, maar verloor zo de controle over zijn fiets en viel. Gelukkig gleed hij nog net over de streep voor de achtervolgers er waren en was de winst binnen. Vanavond zonnige periode, vannacht meer wolken met kans op wat motregen. Morgen eerst bewolkt, later meer opklaringen bij maxima tot 21 graden. De volgende dagen wordt het warmer. Vanaf donderdag maxima boven 30 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: is de stem die je radio doet spreken. Wij zijn Deverstad. Goedenavond.
1: Michel de Groot.
2: Van 8 tot 10. Easy listening.

0: De omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Wacht eens, wat is dat ding?
4: Instappen.
3: Frameloze deuren en dat scherm.
4: Gordel om.
3: Hoeveel pk heeft dit ding?
4: Genoeg.
3: En waar kan ik er een vinden?
4: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
5: Van Mossel, Van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
6: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160. Het lekkerste ijs, ambachtelijk bereid, vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg. En zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs. Met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar.

0: reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

Simply Red and Stars. Morgen maandag 15 juni om 20 uur draait in den Eiger in Scherpenheuvel de film Wajda. Centraal staat een 10-jarig meisje uit Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. Haar vader staat onder druk door zijn ouders om een tweede vrouw te nemen die hem wel een zoon kan schenken.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertsestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee. Voor kleur in je interieur.
2: Jacobsverwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobsverwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobsverwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.

If I Can't Have You, de hit van Yvonne Elliman uit 1978. Overmorgen, dinsdag 16 juni, vanaf 17:30 worden aan de Basiliek van Scherpenheuvel de ploegen voorgesteld voor de Baloise Belgium Tour. Na afloop treden de Romeo's en Tu Fabiola op. Je hoorde hem al op de achtergrond, maar nu is hij er helemaal voor jullie. Brian Ferry, Slave to Love.

Eres tu, Mokedades. Momenteel kan je vanuit het Hof in Langdorp deelnemen aan een wandeltocht van 5,5 kilometer met fotoopdrachten en vragen. De deelname is gratis en de nodige formulieren zijn te verkrijgen in het Hof.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Bornem, in de provincie Antwerpen, heeft de politie een man opgepakt die zich verschanst hield in zijn woning. De man moest naar de gevangenis, maar wilde niet meegaan met de politie. Hij bedreigde de agenten met een mes en trok zich dan terug in zijn woning. De speciale eenheden kwamen ter plaatse. Na enkele uren konden ze hem oppakken. Niemand raakte gewond. De Amerikaanse president Donald Trump blijft erbij dat er vandaag een akkoord met Iran kan worden ondertekend. Dat had zelfs al moeten gebeuren, maar Israël gooide met zijn aanval op Libanon roet in het eten. Amerika-correspondente Grete Keizer vanuit Washington.
4: Dat zou normaal gebeurd zijn, een uur nadat de Israëli's Beirut hebben gebombardeerd. Wel, door dat bombardement is alles niet doorgegaan, zegt de president. Maar er wordt hier in Washington alles in het werk gesteld om dit toch nog vandaag te laten doorgaan.
3: Trump wordt vandaag 80. Daarvoor is er een groot feest aan het Witte Huis. Op de Filipijnen is de zeebodem op sommige plaatsen tot 2 meter omhoog gekomen na de zware aardbeving begin deze week. Dat meldt het Filipijnse ministerie van Milieu. Dat is slecht nieuws voor de koraalriffen en zeegrassen en die zijn al erg kwetsbaar. Bij de aardbeving kwamen zeker 61 mensen om. Zo'n 40 mensen zijn nog vermist. Vannacht meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt tot een graad of 10. Morgen eerst bewolkt, later meer zon, maxima tot 21 graden. De volgende dagen wordt het zomers warm, donderdag maxima boven 30 graden.

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijs

0: www.bnv.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U wel een tricksters met verstand van zaken.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijn Atelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
4: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
5: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
4: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
6: Marcel. Kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
7: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
8: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
6: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
9: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en lucht kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
10: Heiligenbormstraat 30, Alke.
11: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
12: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
11: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
12: Leuvensteenweg 160 in Diest.
13: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

0: One and Only Gladys Knight and the Pips. Op dinsdag 16 juni van 18 tot 20 uur belegt de Toscanza Hoeve in Langdorp een gratis infomoment. Daarmee maak je kennis met de infrastructuur en vind je vragen rond de hondenschool en haar opleidingen een antwoord. De inkom is gratis.
1: Good evening. This is the Intergalactic Operator. Can I help you?
2: Trying to reach Flight Commander B.R. Johnson on Mars Flight 247.
1: Very well.

Here Comes the Sun, de Beatles uit 1965. Wie er alweer zin in heeft, kan morgen afzakken naar de Citadel van Diest voor de Brocante-markt. En die gaat van 11 tot 15 uur door. Dat is zo tot en met 26 oktober later dit jaar, dus maar wel opletten. Want op 22 en 29 juni is dat niet het geval.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Te weinig ruimte? Thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storos Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

allereerste singeltje voor de Amerikaanse band Boston, More Than a Feeling, uiteraard natuurlijk terug te vinden op hun debuutalbum. Bij ons haalde het ergens de top 20 van de hitlijst. En nu USA for Africa, het nummer dat geschreven werd door Michael Jackson en Lionel Richie, uiteindelijk geproduceerd door Quincy Jones, en dat allemaal om geld in te zamelen voor de hongersnood in Ethiopië. Nadien deden ze dat nog eens over, dat nummer opnieuw opnemen en uitbrengen, en dat was toen voor de aardbeving in Haiti in 2010 moet dat geweest zijn. There comes a

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: 20 jaar Zelem Zomer. Wow, 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
2: Waar is mijn vleeskroket?
1: Bart Kael.
2: Samen in de zon.
1: Willy Sommers.
2: Oh, laat de zon in je hart.
1: De Romeo's.
2: Viva de Romeo's.
1: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
3: Je auto wassen.
4: Check.
3: Je ramen wassen.
4: Check.
3: Maar je zonnepanelen?
4: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
3: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
5: Solar Assistance to the rescue!
3: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
6: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.

Jerry Jackson met zijn Golden Oldie, Tell Her Johnny Say Goodbye. En dan dit fantastische Jesse van Joshua Caddison. Ik wens je nog een fijne zondagavond. Straks na 10 uur is er Frits. En ik ben er opnieuw volgend weekend. Dit is nog Neil Diamond. You'd be

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Bornem in de provincie Antwerpen heeft de politie een man opgepakt die zich verschanst hield in zijn woning. De man moest naar de gevangenis, maar wilde niet meegaan met de politie. Hij bedreigde de agenten met een mes en trok zich dan terug in zijn woning. De speciale eenheden kwamen ter plaatse. Na enkele uren konden ze hem oppakken. Niemand raakte gewond. In Washington begint straks een groot feest voor de verjaardag van president Donald Trump. Hij wordt 80. Dat wordt onder meer gevierd met kooigevechten. Amerika-correspondente Grete Keizer.
4: Er worden hier 60.000 mensen verwacht die gaan kijken naar die cagefights, naar die gevechten van de UFC. Dat zal allemaal plaatsvinden op het gras van het Witte Huis.
3: Trump rekent er ook nog altijd op dat er de komende uren een vredesakkoord kan worden gesloten met Iran. In Brazilië is de Amerikaanse artiest Oliver Tree verongelukt. Hij is om het leven gekomen bij een botsing tussen twee helikopters boven Rio de Janeiro. Bij dat ongeval zijn 6 mensen om het leven gekomen. Oliver Tree was in Brazilië voor een wereldtournee. In september zou hij in ons land optreden. Zijn grootste hit was Miss You, die hij samen met Robin Schulz maakte. Rode duivel Jeremy Doku zal mogelijk een cruciale WK-wedstrijd missen. Zijn vrouw is hoogzwanger en Doku wil de bevalling zeker niet missen. Die is gepland voor begin juli rond de 8e finale. Sportjournalist Janko Beekman.
5: Idealiter mist hij natuurlijk die 8e finale niet. Hè. Gaat hij tussen twee wedstrijden door over en weer. En mist hij hoogstens een paar trainingen. Maar in het slechtste geval mist hij dus ook effectief een 8e finale of een kwartfinale. Want ja, zo'n bevalling is natuurlijk niet exact te plannen.
3: Morgen spelen de Rode Duivels hun eerste groepswedstrijd tegen Egypte. En nog op het WK heeft Duitsland flink uitgehaald. Het won van Curaçao met 5-1. Rond deze tijd begint de wedstrijd Nederland-Japan. Vannacht meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt tot een graad of 10. Morgen eerst bewolkt, later meer zon, maxima tot 21 graden. De volgende dagen wordt het zomers warm, donderdag maxima boven 30 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: A Love Bizarre. Michel en ik delen die voor wat de radio betreft. En jullie blijkbaar ook, want anders zou je nu niet aan het luisteren zijn. Love will keep us together. Samen met de muziek voor de komende 2 uur. Bedankt voor het luisteren uiteraard.
1: Goedenavond.
2: Zondagsoiree van 10 tot middernacht.
1: Frits van Perk.
0: Om in dienst een filmpje mee te pikken, moet je niet naar Hotel Paradiso, maar naar de cinema. Geen misbus alsjeblieft.

Tegenwoordig hoef je geen onhandige wegenkaarten te openen om met je wagen in den vreemde niet te verdwalen. Je stelt gewoon je gsm in. Je kunt dat toestel ook maar beter beschermen tegen krassen, stof en stoten door die te bewaren in een navigatieopbergtas. Dat wou ik er nog aan toevoegen.

Wacht even, ga nog niet weg. Zeker als je het belang wilt kennen van 14 juni op historisch vlak. In 1919 vertrekken John Alcock en Archer Brown voor de eerste non-stop transatlantische vlucht. In 1940 wordt het concentratiekamp van Auschwitz geopend. De eerste, tussen aanhalingstekens, gasten arriveren. Het betreft 728 Poolse politieke gevangenen. In de Verenigde Staten is de 14 juni Flag Day, ter herdenking van de aanname van de Stars and Stripes als nationale vlag.

Heaven in My Hands. Dat mocht ik beleven 39 jaar geleden. Toen ook was 14 juni, de tweede zondag van de maand, en dus Vaderdag. Het allerbijzonderste daaraan is dat toen mijn zoon geboren werd. Kan je een mooier Vaderdaggeschenk bedenken? Alvast proficiat aan alle ouders, waar ook ter wereld.

Wie geregeld luistert naar dit programma, weet dat deze uitspraak er vroeg of laat in opduikt. Een gezicht is pas echt een gezicht als er een glimlach op staat. Evenmin ongewoon is dat we op dit moment voor eventjes afscheid nemen, want het nieuws komt eraan. We gaan eruit met Talking Heads, maar vinden zeker onze weg terug naar jou via hier.

0: het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Washington begint straks een groot feest voor de verjaardag van president Donald Trump. Hij wordt 80. Dat wordt onder meer gevierd met kooigevechten. Amerika-correspondente Grete Keizer.
4: Er worden hier 60.000 mensen verwacht die gaan kijken naar die cagefights, naar die gevechten van de UFC. Dat zal allemaal plaatsvinden op het gras van het Witte Huis.
3: Trump rekent er ook nog altijd op dat er de komende uren een vredesakkoord kan worden gesloten met Iran. Rode duivel Jeremy Doku zou mogelijk een cruciale WK-wedstrijd missen. Zijn vrouw is hoogzwanger en Doku wil de bevalling zeker niet missen. Die is gepland voor begin juli rond de achtste finale. Sportjournalist Janko Beekman.
5: Idealiter mist hij natuurlijk die achtste finale niet. Gaat hij tussen twee wedstrijden door over en weer. En mist hij hoogstens een paar trainingen. Maar in het slechtste geval mist hij dus ook effectief een achtste finale of een kwartfinale. Want ja, zo'n bevalling is natuurlijk niet exact te plannen.
3: Morgen spelen de Rode Duivels hun eerste groepswedstrijd tegen Egypte. En nog op het WK heeft Duitsland flink uitgehaald. Het won van Curaçao met 5-1. Vannacht meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt tot een graad of 10. Morgen eerst bewolkt, later meer zon. Maxima tot 21 graden. De volgende dagen wordt het zomers warm. Donderdag maxima boven 30 graden.

0: Ik blijf veel liever met beide voeten op vaste grond staan. Want zwemmen is niet aan mij besteed. Stay, nog een uurtje in ons gezelschap.
1: Goedenavond.
2: Zondagsoirée, van 10 tot middernacht.
1: Frits van Berg.
0: Alvast bedankt ervoor. En natuurlijk ook welkom.
1: Hallo.

Wie van een gestructureerde samenleving houdt, heeft het inderdaad moeilijk met zo'n existentieel thema. Toch is het onmiskenbaar. Liefde is het fundament van iedere menselijke beschaving. Als die de plaats ruimt voor haat, komt er dikke miserie van. Gaat maar na, tegenwoordig in de actualiteit.

Morgen komt het leven weer op gang. Voor een gewone werk- en schooldag. In het middelbaar zijn ze toe aan de examens. Iedereen alvast veel succes toegewenst. We hopen niet te hoeven smeken, te moeten stelen of lenen om jou als luisteraar te bereiken.

kans dus, ik besta. Ben ik blij dat het leven veel meer omvat dan dansen. Typisch dat de uitspraak dansen is leven uit de mond kwam van horrorschrijver Stephen King. Ja, het is een lange weg om te gaan.

0: Maak je geen zorgen en volg de raad van wijlen Jean-Luc Dehane. We lossen de problemen op als ze zich stellen. Wat ons nu te doen valt, is absoluut geen probleem. Het is bijna middernacht en dus zijn we toe aan afscheid nemen.
1: Zondagsoirée met Frits van Perk.
0: We wensen je een fijne en zorgeloze week toe en hopen er ook volgende week bij te lopen, zoals de Simple Minds nu suggereren. Alive and kicking. Heel graag tot volgende zondag. Yeah.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er is een vredesakkoord tussen de VS en Iran. Dat meldt de Pakistanse premier op sociale media. Pakistan bemiddelde in het conflict. Volgens hem is overeengekomen om alle aanvallen meteen te stoppen, ook die in Libanon. Het akkoord zal vrijdag ondertekend worden in Genève. De Amerikaanse president Trump bevestigt het akkoord en zegt dat de zeestraat van Hormuz meteen opengaat. Vanuit Iran is er nog geen bevestiging. Op het WK voetbal heeft Duitsland flink uitgehaald. Het won zijn openingswedstrijd van Curaçao met 7-1. En koning Filip heeft een videocall gedaan met enkele rode duivels om hen succes te wensen. Een dag voor hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Dit is een stukje uit zijn gesprek met Romelu Lukaku.
4: Ik denk dat voor mij nu persoonlijk de beste sfeer is die ik heb meegemaakt in de laatste 16 jaar bij de Russian Club.
5: Als er echt een goede sfeer is, dan kunnen jullie alles, hè. Kunnen jullie winnen.
3: Vannacht meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt tot een graad of 10. Morgen eerst bewolkt, later meer zon, maxima tot 21 graden. De volgende dagen wordt het zomers warm. Donderdag maxima boven 30 graden.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Radio 2.

0: is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er is een vredesakkoord tussen de VS en Iran. Dat meldt de Pakistanse premier op sociale media. Pakistan bemiddelde in het conflict. Volgens hem is overeengekomen om alle aanvallen meteen te stoppen, ook die in Libanon. Het akkoord zal vrijdag ondertekend worden in Genève. De Amerikaanse president Trump bevestigt het akkoord en zegt dat de zeestraat van Hormuz meteen opengaat. Vanuit Iran is er nog geen bevestiging. Op het WK voetbal heeft Duitsland flink uitgehaald. Het won zijn openingswedstrijd van Curaçao met 7-1. En koning Filip heeft een videocall gedaan met enkele rode duivels om hen succes te wensen. Een dag voor hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Dit is een stukje uit zijn gesprek met Romelu Lukaku.
4: Ik denk dat voor mij nu persoonlijk de beste sfeer is die ik heb meegemaakt in de laatste 16 jaar bij de Russian Club.
5: Als er echt een goede sfeer is, dan kunnen jullie alles, hè. Kunnen jullie winnen.
3: Vannacht meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt tot een graad of 10. Morgen eerst bewolkt, later meer zon, maxima tot 21 graden. De volgende dagen wordt het zomers warm. Donderdag maxima boven 30 graden.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Bornem in de provincie Antwerpen heeft de politie een man gearresteerd die weigerde mee te gaan naar de gevangenis. De man bedreigde de agenten met een mes en sloot zich vervolgens op in zijn huis. Na de inzet van de speciale eenheden kon de verdachte na een urenlang beleg zonder gewonden worden ingerekend. Waarom die man mee moest naar de gevangenis is niet helemaal duidelijk. In Washington is de 80ste verjaardag van de Amerikaanse president gisteravond goed doorgevierd. Het grootschalige feestje omvatte onder meer kooigevechten als entertainment. En Trump blijft hopen om in de komende uren die vredesdeal met Iran helemaal rond te krijgen. De Amerikaanse zanger Oliver Tree is omgekomen bij een tragisch botsing tussen twee helikopters boven het Braziliaanse Rio de Janeiro. Bij het ongeval vielen in totaal 6 doden. Tree verbleef in Brazilië voor zijn wereldtournee. In september stond er nog een concert in ons land gepland. Hij scoorde zijn grootste hit met het nummer Miss You. Rode duivel Jeremy Doku mist mogelijk een beslissende WK-wedstrijd in de knock-outfase. Zijn vrouw is hoogzwanger en de geboorte is gepland rond de 8e finales begin juli. Een moment dat Doku absoluut niet wil missen. Nu, straks spelen de Belgen hun openingswedstrijd van de groepsfase tegen Egypte. De weersverwachting. We beginnen grijs en bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon door bij 21 graden. De dagen hierna verloopt het weerbeeld zomers warm met vanaf donderdag tropische temperaturen tot 30 graden en meer.
4: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.